0: De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goeienacht. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Pless Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Pless Johnson was 94. Het weer van Weer Online? Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Het weer van Weer Online? Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Real Thing en You To Me Are Everything. Het is 1 minuut voor 6. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Aangeschoven, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Man doodgeschoten. Dat is gebeurd in Nijmegen. Er was een schietpartij op straat gisteravond, vlakbij de Vierdaagse feesten. Het gaat volgens de politie om een jonge man die in het ziekenhuis is overleden. Veel mensen hebben het gezien daar in Nijmegen, zoals deze vrouw die haar verhaal doet bij de Gelderlander.
2: En ineens horen wij een soort duf geluid. En wij denken dat dat een schot was. Ze hebben opgestaan en toen lag daar onder het koplift. Lag daar iemand?
1: Er is nog geen verdachte in beeld. Ook is nog onduidelijk waarom er werd geschoten in Nijmegen. Politie ziet nog geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse feesten. Ondertussen is voor de wandelaars dag 2 van die Vierdaagse begonnen. Zo'n 45.000 lopers doen nog mee. Gisteren vielen er 800 uit. Vandaag gaat de route door het land van Maas en Waal, door Wijchen onder meer. En het is Roze Woensdag om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Vakantieplannen naar Dubai of Abu Dhabi? Beter van niet, zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. De reisadviezen voor de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië en Kuwait zijn nu oranje. Dat betekent alleen gaan als het echt niet anders kan. Komt door de Midden-Oostenoorlog. Voor Bahrein is het reisadvies rood. Nederlanders daar moeten meteen weg. En 2 Nederlandse transfers in voetballand. Mark van Bommel wordt volgens meerdere media de nieuwe bondscoach van België. Nadat de vorige na het WK werd weggestuurd. Van Bommel moet België nu naar het EK gaan loodsen. Hij kan alleen geen Frans, maar wil dat wel gaan leren, zegt hij. En het lijkt er ook op dat Oranje-speler Crescencio Somerville van het Londense West Ham United naar Al Hilal in Saoedi-Arabië gaat voor 80 miljoen euro. Een van de duurste Nederlandse voetbaltransfers ooit. Het weer van Weerplaza, een grijze dag met wat lichte regen. Vanmiddag droog en meer zon tot 22 graden vandaag.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Hartelijk goedemorgen. Start van woensdag 22 juli met zometeen Love Is All van Roger Glover. En dit is Aretha Franklin. Ja!

0: Magic Lover and Friends and Love is All.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Van harte welkom. Het is woensdag 22 juli 2026. Even hier op de plek van Koen en Sander. Zij hebben zomervakantie. Even wat nieuws met je doornemen voor deze woensdagmorgen. Het luisterboek The Odyssey is sinds de succesvolle verfilming enorm in populariteit gestegen. Op de dag van de wereldpremière, 17 juli was dat, werd het verhaal maar liefst 500% vaker beluisterd dan normaal. In de week na de première zag Spotify zelfs een stijging van 680% ten opzichte van de gebruikelijke luistercijfers van dat luisterboek. Ja, de Odyssey vertelt het verhaal van Odysseus, de Griekse held die na de val van Troje 10 jaar onderweg is naar huis. En tijdens zijn lange reis krijgt hij te maken met goden, monsters en allerlei andere gevaren. En dat is dus nu een kaskraker ook in de bioscoop. Dan darten, de World Matchplay. Nadat de ontknoping van de 8 Nederlanders die in Blackpool aan de start verschenen, zijn er nog maar 3 over. Michael van Gerwen die ging onderuit tegen Dirk van Duivenbode. Nou, wie zijn er dan nog over? Van Duivenbode dus, Gian van Veen en Wessel Nijman die maken nog altijd kans om te winnen. En de grote finale van de World Matchplay die staat gepland voor aanstaande zondag. En B&B Vol Liefde, aflevering 2, gisteravond bij RTL 4. Hij zat weer vol met leuke uitspraken. Dit is bijvoorbeeld Caroline in Spanje.
3: Wandelen, fietsen, op het terrasje zitten, is echt niet mijn ding. Heb ik nog nooit leuk gevonden, hoor. Want dan dacht ik, ja, moet ik hier op dat terrasje, moet ik voor 4 drankjes, ik weet niet wat, betalen. En thuis doe ik de ijskast open en heb ik lekkerder drankjes, weet je wel.
0: Ja, fantastisch dit. En Fred op Bonaire, die heeft Cecile, de eerste vrouw die bij hem langskwam, al maar een dag weggestuurd. Zij wilde het leuk afronden. Ja, maar Fred die dacht wegwezen.
4: Nou, ik hoop dat we het leuk kunnen afsluiten vanavond met z'n tweeën. Of vanmiddag. Of dat ik nu ga, dat kan dat, ook.
5: Nou, nee.
4: Nee? Oké. Dan ga ik nu mijn koffertje pakken.
5: Ja, dat lijkt mij...
4: Ja, vind ik ook. Waarom zou je het eigenlijk...
5: Oké.
0: Ach, ja, jeetje. Arme Cecile. Goed, vanavond weer een nieuwe aflevering van B&B Vol Liefde. Het programma waarin je B&B-eigenaren van Nederlandse afkomst in het buitenland ziet. Die hopen de liefde van hun leven te vinden. Je bent bij Joe. Welkom. De beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Met U2 zometeen. Eerst Joshua Caddison. Hier is Jessie.

0: You Too en New Year's Day.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: De mannen hebben even vakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen. Want af en toe blikken we terug op het afgelopen seizoen van de Koen en Sander Show. En in alle jaren dat Koen en Sander al samenwerken, heeft Sander aan Koen regelmatig een cadeau gegeven. Vaak was hij daar niet zo blij mee, maar afgelopen maand kreeg hij weer een cadeautje. En dit was wel een hele bijzondere.
2: Ja, jij hebt een verrassing voor mij, Sander. Dus ik dacht, ja, de verrassing zal wel weer tegenvallen, zoals het meestal is. Ja. Maar toen zei je, het is een gastrolletje in Gooise Vrouwen. Dat kon ik bijna niet geloven. Nee. Want dat wilde natuurlijk iedereen. Maar dat was het dus echt. Maar ik dacht, er zal mij nog wel iets te wachten staan als ik eenmaal aankom op de set. Weet je wel, dat je iets nog geregeld hebt. Maar dat was dus niet. Ik werd echt met alle egaars werd ik ontvangen. Ik dacht, ja, het is maar. Ik ben maar gewoon een bijzaak natuurlijk. Maar nee, ik mocht mee eten met de crew. Ik werd ontvangen. Ik ging helemaal in de maquillage. Mijn kleding werd gecheckt. Het was echt fantastisch. Midden in Laren, midden in het Gooi, op straat ook. Dus ook stond al mijn publiek stond daar omheen. Moest ik een scène doen. En die scène was met Cheryl.
3: Linda de Mol.
2: Met Linda de Mol.
3: Ja.
2: The one and only. En ik dacht, oké, nou, dan ben ik gewoon voorbijganger. Dan mag ik misschien even naar Linda kijken. En dat was het dan, met mijn twee hondjes. Maar nee, toen kwam de regisseur, naar me toe, Wil Koopman. En Wil zei, oké, Koen, dit is wat we gaan doen. Cheryl, dus Linda, die loopt dan daar over straat. Die gaat straks winkelen. Dan kom jij voorbij lopen. Dan herkent ze jou. Dan gaat ze even aan de praat met jou. Geeft ze de honden een knuffel. En dan gaat zij de winkel in en loop jij door.
3: Ja.
2: Ik zeg, maar wat moet ik zeggen dan? Wat is mijn tekst? Dat mag je zelf improviseren.
4: Wauw.
3: We zullen het even naspelen. Ik ben Cheryl.
2: Och, Jezus.
3: Hoe heb jij jezelf? Je mocht zelf een naam verzinnen?
2: Nou, dat was het dus ook nog. Dus Linda de Mol kwam naar me toe en zegt, oh ja, Koen, je mag zelf je eigen naam verzinnen. Want ik moet, ja, het moet wel een beetje een Gooise naam zijn. Toen dacht ik, oké, maar wat blijft dan wel dicht bij mij? Toen is het dus geworden Koenraad. Ik ben. Is toch een Gooise naam?
4: Heel. Ja.
3: Nou, we gaan hem even spelen.
2: Ja, maar weet jij dan wat. Want jij bent dan Cheryl. Ja, dus jij bent Linda.
3: Ik loop jou gewoon en zeg: hey, Koenraad.
2: Zeg: hey,
3: hallo.
2: Ja, en vervolgens zeg jij: heb jij nou twee hondjes?
3: Oh, heb jij nou twee hondjes?
2: Ja, inderdaad, die kleine, dat is de nieuwe Tetje. Ah, het is zo ontzettend leuk.
3: Weet je waar de V&D is?
2: Nee, en dan zegt ze: oh, kom snel langs. Dan kunnen ze de kinderen even spelen met de hondjes.
3: Wat een lange scène, zeg
2: ik. Ja, en toen zei ik, leuk, hè, gaan we doen, ik zie je snel. Oké, dag Cheryl, doei, doei. En dan loop ik weg.
3: Oh, wauw.
4: Ja, het is een vervolgscène ook.
3: Nou, dan kan ik als manager wel even mijn fee uitschrijven.
2: Ja. Nee, dus jongens, het is zo, ik maak morgen de week wel even netjes af. Maar vanaf maandag moet je even anders zoeken.
1: Koen en Sander, hoor je bij Joe.

0: The Money bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen ook weer een nieuwe ronde van de beroepentest. Maak je kans op een Koen en Sander Show prijzenpakket. En Mart, wat zit er in het nieuws?
1: Laatste nieuws zo over de jonge man die is doodgeschoten vlakbij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. En je hoort ook waarom je deze zomervakantie moet uitkijken met het graven van een kuil op het strand.
2: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Iets verrekt, verstuit.

0: liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: 6:55, het weer van Weerplaza. Bewolkt op motregen, vanmiddag droog en ook wat zon. En het wordt 22 graden maximaal. Verkeer dan, er is een file gemiddeld op de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is ook even dicht en de vertragingstijd is nu 16 minuten. En dan het nu.nl nieuws van 6:30, Mart Schul.
2: Goedemorgen. Vlakbij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is iemand doodgeschoten. Een jonge man, volgens de politie. Die schietpartij was gisteravond op straat. En de politie denkt op dit moment niet dat er een verband is tussen het schieten en die feesten in de stad. Naar een verdachte wordt nog gezocht. Dan naar de wandelaars, want Vierdaagse dag 2 is begonnen. 45.000 lopers doen nog mee. Vandaag wordt altijd gezien als de zwaarste dag. En daarom heeft deze ervaren wandelaar nog een tip.
3: Maak je niet zenuwachtig. Als je start, blijf gewoon je tempo lopen, want iedereen gaat je voorbij. En later komen ze allemaal weer tegen. Dus ga niet mensen die heel snel lopen volgen.
2: Ja, ik moet toch allemaal naar de finish natuurlijk. Vandaag gaat de route door het land van Maas en Waal en wordt aandacht gevraagd voor LHBTI'ers. Het is namelijk Roze Woensdag.
1: Maar waarom is dit de zwaarste dag dan, Mart?
2: Het is een hele saaie dag eigenlijk. Nou, niet op zich is de omgeving wel heel mooi. Je loopt langs onder meer rivier de Maas en allerlei andere heidegebieden en dat soort dingen. Maar het is een dag van wiegen. Je komt ook deels over wat industrieterreinachtige dingen. Dus mensen vinden dat gewoon wat pittig. De eerste dag is natuurlijk heftig geweest. En moet je even wennen aan hoe dat allemaal gaat. Maar goed, hierna ben je wel op de helft. Het is ook een mentaal dingetje. Als je deze haalt, dan kun je waarschijnlijk ook de finish.
1: We gaan zo meteen nog eventjes bellen met een vrouw die 60 keer al heeft meegelopen. Dit jaar voor de 60ste keer meedoet.
2: Ja. Benieuwd naar haar tips. Dan naar België, want een dagje strand daar is bijna fataal afgelopen voor een jongen van 14. Hij groef een diepe kuil. Hij viel daarin en kwam onder het zand terecht. Zijn familie kreeg hem er ook niet meer uit. Hulpverleners wel. Die hebben die jongen gereanimeerd en dat heeft hij overleefd. Volgens experts is door de droogte nu zand erg gevaarlijk, want de zijkanten van zo'n kuil brokkelen makkelijker af en dan word je dus bedolven. Dus is het advies: graaf niet dieper dan je knieën. En als je een hond hebt, geef je die natuurlijk brokken en soms een bot om lekker een beetje te smikkelen. Maar bij een dierenarts in het Gelderse Nunspeet bleek een hond die werd langsgebracht wel heel veel honger te hebben gehad. Het maaltje lag ook erg zwaar op de maag. Wat bleek die hond te hebben ingeslikt? 6 onderbroeken. Zwarte strings onder meer is te zien op een foto bij lokale media. Beetje verfrommeld en onder het slijm natuurlijk, want die kwamen uit die maag van die hond.
1: Ach.
2: Maar goed, ze zijn er wel weer uit. Volgens dierenexperts doen honden dit uit verveling, maar ook omdat de geur van het baasje in die kleding zit. Daar voelde het natuurlijk een beetje vertrouwd, maar ja, de nasmaak was dus ietsje minder.
1: Ah, wat zielig zeg. Maar goed, het gaat dus
2: beter met het beestje.
1: Oké, dankjewel Mart, tot zometeen weer.
4: Tot zo.
1: Gaan wij naar Erwin. Goedemorgen met Edwin. Hallo.
5: Hey, goedemorgen Edwin.
1: Het scheelt één lettertje. Word jij dan vaak Edwin genoemd? Want ik word heel vaak Erwin genoemd.
5: Edwin, Erik, ik heb alle varianten al.
1: Erik, dat hoor je ook van deze. Nou, Erwin, zo heet je dus, 54 uit Halle.

0: krijg je regelmatig over jouw beroep?
1: Van vrienden en bekenden krijg ik vaak van, oh, wat knap dat je dat doet. Of ik weet niet of ik dat zou kunnen. Mm-hmm. En van klanten is het heel vaak, wat fijn dat je er bent.
0: Nou, dat zijn allemaal leuke dingen om te horen. We spelen met jou de beroepentest. Over een paar minuten meer vragen. Erwin, blijf hangen. Tot zometeen. Alison Moyet hoor je ook.

0: samen het beroep proberen te raden van Erwin van 54 uit Halle in de Achterhoek. Ik ga 7 vragen stellen aan Erwin en denk jij te weten wat zijn werk is. Laat je dan even horen in de app van Joe. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hier komen jouw vragen. De eerste is, welke opmerkingen of vragen krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Van vrienden en bekenden. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Of wat goed dat je dat doet. En van klanten, wat fijn dat je er bent.
0: Leuk om te horen allebei. Lever jij een dienst of maak je een product, Erwin?
1: Ik lever een dienst, maar daar heb ik soms wel producten voor nodig.
0: Oké, je levert een dienst waar soms wel producten bij nodig. Is er een bepaalde geur die jij ruikt als jij aan het werk bent?
1: Dat is heel gevarieerd. Maar dat kan... meestal is het niet zo lekker.
0: Niet zo lekker luchtje vaak. Alright. Nee. Welke materialen heb jij nodig?
1: Lijm, vaseline, heel veel water, soms.
0: Ja.
1: En ja, wat specifieke gereedschappen, zoals een ketting.
0: Een ketting, ook nog. Alright. Ja. En wat is de reactie van mensen als jij dit allemaal aan het doen bent?
1: Ze zijn altijd heel erg blij. Ze zijn blij als ze komen, ze zijn nog blijer als ik wegga.
0: Kan iedereen jouw werk zomaar doen, Erwin?
1: Ik denk het wel. Niet iedereen wil het.
0: Ja.
1: Maar met de juiste opleiding en we leiden de mensen intern zelf op. Dus
0: ja, okay.
1: Zou dat geen probleem zijn.
0: Maar het is niet zo dat als ik nu met jou mee ga lopen, dat ik over een uurtje dit gewoon kan doen en jij weer naar huis gaat.
1: Nee, je moet allerlei situaties wel een keertje meegemaakt hebben.
0: Hey, wat gebeurt er als jij een fout maakt op je werk?
1: Als ik de fout maak op mijn werk?
0: Ja, wat kan er dan gebeuren?
1: Dan kan ik hele natte voeten hebben. Of ik zit onder de shit. De
0: beroepentest. Alright, nou mooie antwoorden, Erwin. We gaan proberen of jouw beroep te raden is op basis van deze antwoorden uiteraard. Als jij nu zit te luisteren en je denkt, ja, ik heb wel een ideetje, ik weet het. Laat het eventjes weten dan in de Joe-app. En zometeen mag jij op het jurybankje plaatsnemen, Erwin, en alle antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus blijf hangen alsjeblieft, tot zo.
1: Hey, helemaal goed.
0: De Joe-app staat voor je open, je kunt een Koen en Sander showpakket winnen.

0: En hij hoort dan, oh wat knap dat je dat doet. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. En ook hoort hij vaak dat mensen blij zijn dat hij er is. Hij levert een dienst, maar er zijn wel producten voor nodig. Het is zeer gevarieerd en het ruikt meestal niet zo lekker. Hij heeft lijm nodig, vaseline, water en bijvoorbeeld ook een ketting. Mensen zijn heel erg blij als die komt en nog veel blijer als die weggaat. En hij denkt niet dat iedereen zijn werk zou kunnen doen, ook omdat mensen het niet allemaal willen. En wat kan er gebeuren als hij een fout maakt op zijn werk? Nou, onder andere dat hij hele natte voeten kan krijgen of dat hij onder de shit zit. Erwin, goedemorgen weer.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ga lekker comfortabel zitten op het jurybankje, kijken wat er is binnengekomen of jouw beroep is geraden in de Joe-app. We gaan naar Amanda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Welk beroep dacht jij?
2: Ik dacht aan loodgieter.
0: Loodgieter. Nou, we gaan het gelijk maar eventjes aan Erwin voorleggen. Ben jij loodgieter?
1: Ze zit behoorlijk in de buurt, maar ik ben geen loodgieter.
0: Je zit warm, maar dat is niet goed helaas. Amanda, dankjewel voor je poging. Mooie woensdag.
2: Oké, doei.
0: Gaan we naar Robin. Robin, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Loodgieter is fout. Zit jij wel een beetje in die zone ook te zoeken naar een beroep?
3: Ik denk dat het meer in de riool is.
0: Wat zeg je?
3: Die is meer in de riolen zit.
0: Meer in de riolen zit, rioolmonteur.
3: Rioolmonteur, ja.
0: Oké, nou gaan we dat even voorleggen. Erwin, zit jij in de riolen? Ben je rioolmonteur?
1: Ik zit inderdaad in de riolen, ja. Wij noemen het zelf rioloog, maar je kunt het als rioolmonteur beschouwen, ja.
0: Hoe noem je dat, zei je nou?
1: Wij noemen het rioloog, omdat we eigenlijk alles van het riool kunnen weten.
0: Ah, rioloog. Nou, dat klinkt wel heel chic, inderdaad.
1: Ja,
0: dat klinkt niet alsof je elke dag onder de shit kan zitten, nee. Rioloog. Robin, gefeliciteerd. We gaan een Coen & Sander showpakket naar je opsturen.
3: Helemaal top, dankjewel.
0: Yo, fijne dag. En hoe ben jij er zo ingerold, Erwin, in dat riool?
1: Ja, hoe ben ik erin gerold? Eigenlijk via een, simpel gezegd, via een Facebook-advertentie. Uitgenodigd voor gesprek. En ja, het bedrijf, dat spreekt ontzettend aan. Ze hebben dezelfde waarde als ik. Weet je wel, ze zeggen ook van ja, we stoppen niet. We gaan pas weg als de klus geklaard is.
0: Ja, nou, dat is belangrijk. Dat zou ik ook willen als ik jou nodig had bij mij thuis. Ja,
1: precies.
0: En is dit toch een beroep wat veel mensen willen of zijn er best wel veel vacatures?
1: Nee, er zijn nog wel wat vacatures. Maar heel veel mensen die denken, ja, het is toch vies werk, het stinkt en alles en zo. Hebben we grotendeels wel gelijk, maar ja, dat weet je op het moment dat eraan begint.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon heel mooi werk. Weet je, je helpt mensen, je helpt ze echt letterlijk uit de shit soms.
0: Ja, en hoe vaak per dag sta jij dan onder de douche?
1: Nee, één keer per dag. We werken wel zo goed mogelijk schoon en we weten het wel een beetje te vermijden.
0: Oké. Ja, heel goed. Succes weer met de riolen. En leuk dat jouw beroep een keertje in de schijnwerpers mochten zitten bij de beroepentest, Erwin.
1: Ja, leuk om mee te doen. En succes met het programma verder.
0: Dankjewel, fijne dag.
1: Hoi.
0: Het is de ochtendshow van Joe voor deze woensdagmorgen met R.E.M. zometeen. Shiny Happy People na de Bee Gees. Dit is Tragedy.

0: R.E.M. en Kate Pearson en Shiny Happy People. Het nieuws van 7 uur zometeen. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik heb zo een update over de dodelijke schietpartij vlakbij de Vierdaagse Feest in Nijmegen.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Geen borrel zonder kippie blank. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Dit is Jou. Het nu.nl nieuws van 7 uur met Mark Grol.
15: Goedemorgen. Man opgepakt voor de dodelijke schietpartij vlakbij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Gisteravond werd volgens de politie een jonge man op straat neergeschoten en hij overleed later in het ziekenhuis. Vanwege die feesten is het druk in Nijmegen, dus veel mensen zagen het gebeuren, zoals deze twee buurtbewoners die Hart van Nederland sprak.
16: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien, ja.
17: Ja, je schrikt er wel van, het is natuurlijk net voor de deur.
15: Waarom er is geschoten is nu nog een raadsel. Het politieonderzoek is bezig. En de politie ziet nog geen link tussen het schieten en de Vierdaagse Feesten. Er zijn steeds minder aanslagen met explosies in ons land. De eerste helft van dit jaar waren het er ruim 100 minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daders zijn vaak jonger dan 18 en worden door criminele bendes ingezet. De politie probeert steeds meer te voorkomen dat jongeren worden geronseld. Daarvoor wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld gemeenten. En ook wordt meer onderzoek gedaan naar tussenpersonen en opdrachtgevers. In Zuid-Frankrijk woedt een nieuwe grote natuurbrand en die breidt zich uit ook snel. In een gebied tussen Marseille en Nice woedt dat vuur. Honderden mensen zijn al gevlucht. In Frankrijk zijn de laatste tijd meer natuurbranden. In het zuiden geldt dan nu ook code rood vanwege de extreme droogte. En dan terug naar Nijmegen. Daar is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk bezig. Met nog 45.000 lopers op de been. Maar je moet, als je blij bent dat je gisteren dag 1 hebt gehaald, niet volop aan de drank gaan meteen. Want dat merken wandelaars vanmorgen, hoort Hart van Nederland.
18: De biertjes van gisteren weer, die gaan weer meetellen.
17: Doe dat nou niet.
18: Nee, dat is niet zo, maar dat gebeurt gewoon.
17: Dag 2, is dat niet het zwaarste dan?
19: Het zwaarste, minst leuke parcours, vind ik.
15: Die route van vandaag die gaat door het land van Maas en Waal. En daarna zijn de Vierdaagse wandelaars op de helft. Nou, hoe is het wandelweer en ook het weer in de rest van het land? Bewolkt, soms een spetterbuitje. Vanmiddag volgens Weerplaza droog en meer zon. 19 tot 22 graden.
14: Thanks, dan jouw verkeer door Flitsmeister. De meest opvallende file voor nu die staat op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. 9 kilometer, 32 minuten.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: Yes, lekker bakje koffie erbij. Rek jezelf uit. Goedemorgen, zometeen de Backstreet Boys. En hier is Bon Jovi.

0: De Backstreet Boys.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Woensdag 22 juli, goedemorgen. Edwin hier op de plek van Koen en Sander deze zomer met wielrennieuws. Want Mathieu van der Poel die wil vandaag weer uitpakken in de Tour de France. Ik heb me gespaard in de tijdrit, zegt hij. Hij ziet vandaag zijn goede kans op zijn tweede etappezege. Het is de 17e rit en die is volgens hem sowieso voor zijn ploeg Alpecin de laatste mogelijkheid om voor dagsucces te gaan tot de slotrit in Parijs. Dus belooft een spannende Tour-etappe te worden vandaag. En Ali B. die is nog geen 3 maanden na zijn veroordeling wegens verkrachting spreker op een ondernemersbijeenkomst in Vinkeveen. Het netwerk event Missing Pieces in de Harbour Club, daar is hij morgen een van de hoofdgasten. Hij staat dan voor het eerst in 4 jaar weer op een podium en hij gaat spreken over waarom de meeste ondernemers niet doorbreken ondanks hun talent. Nou, het is nog niet uitverkocht. Als je erbij wilt zijn, een ticket kost €49. En het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk gaat vandaag open als politiebureaus. Ze hebben er een politiebureau van gemaakt om een einde te maken aan de komst van neonazi's naar het huis. De renovatie heeft 20 miljoen gekost. Het gebouw moest namelijk zo onherkenbaar mogelijk worden, omdat het dus zoveel rechtsextremisten aantrok. En een voordeel om er een politiebureau van te maken is omdat verdachte individuen dan onmiddellijk ter plekke kunnen worden gecontroleerd. Nou, vandaag volgens Weerplaza droog. Ook wel wat zon erbij, 19 tot 22 graden. Dat geldt voor vanmiddag, want vanmorgen wel een beetje.

misschien wel op pad. Ik geef allerlei tickets weg voor leuke uitjes. Inmiddels al naar Walibi, naar Wildlands heb ik ook al iemand gestuurd. En ja, het enige wat je in ruil voor die tickets moet doen, is het uitje voor ons ranken. Je krijgt een enquête achteraf en als je die hebt ingevuld, dan bel ik jou nog even. Dan mag jij een cijfer op dit uitje pakken. En uiteindelijk hebben we dan het leukste uitje van Nederland te pakken. En vandaag kun je nog in deze ochtendshow bij Joe ticket winnen voor Madurodam. Dus als je die wilt winnen, blijf hangen. Hoor je zo meteen hoe je dat kunt winnen. Ook een lief

0: Olivia Newton-John en de Electric Light Orchestra. Je hoort Xanadu bij Joe op je hopelijk lekkere woensdagmorgen. Zometeen onder andere Elfaville, Forever Young. Eerst het nieuws nog. Wat zit daarin zometeen, Mart?
1: Goedemorgen. Arrestatie na dodelijke schietpartij bij Nijmeegse Vierdaagse Feesten. En een waarschuwing zo over WhatsApp.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

0: SM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: De snelpakkers van

0: Weerplaza, grijze dag, lichte regen vanmorgen. Vanmiddag is het droger en dan ook zon. 22 graden wordt het. Op de weg zijn er 8 files te melden. De meeste vertragingen onder het kwartier. De langste voor nu staat op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, 23 minuten. En dan het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. We beginnen in Nijmegen, want er is een man opgepakt na de dodelijke schietpartij in die stad, vlakbij de Vierdaagse feesten gisteravond. Een volgens de politie jonge man werd op straat neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het onderzoek op de plek waar het gebeurde is vanmorgen nog steeds bezig, dus is ook nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd. De politie denkt trouwens niet dat er een link is tussen het schieten en die Vierdaagse feesten. Het is natuurlijk wel druk nu in Nijmegen. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Ondertussen is dag 2 voor de wandelaars bezig vanmorgen door het land van Maas en Waal. De eerste helft van dit jaar zijn er minder aanslagen met explosieven geweest dan begin vorig jaar. Ruim 100 minder, zegt de politie vanochtend. Het zijn vaak jonge daders die worden geronseld door bendes. De politie probeert steeds meer te voorkomen dat zij worden verleid om het criminele pad op te gaan. Ook proberen agenten opdrachtgevers op te sporen. En wordt geprobeerd om de handel in zwaar illegaal vuurwerk aan te pakken. Want ja, die knallers die worden vaak gebruikt bij die aanslagen. Dan staat Madonna natuurlijk weer volop in de spotlights, hè, na haar optreden tijdens de finale van het WK voetbal. Ze is 67 en er is veel kritiek op haar, omdat ze in een strak roze pakje met hoge laarzen daar stond op te treden. In het AD vanmorgen gaat het over waarom juist een artiest bijvoorbeeld als Mick Jagger van de Rolling Stones heel veel lof krijgt door op zijn 82ste nog te staan rocken. En Madonna zo onder vuur ligt. Volgens een expert in de krant komt het vooral naar hoe naar vrouwen kijken als toch wel seksuele wezens, staat in het artikel. Op latere leeftijd valt het bij veel vrouwen, bij mensen weg en vinden we dat schaarse kleding eigenlijk niet meer iets is voor een vrouw op leeftijd. Zelf trekt Madonna zich daar weinig van aan. Ze scoort inmiddels gewoon weer een nummer 1 album in de hitlijsten en ze blijft ook gewoon lekker optreden.
0: Zou dat misschien ook komen gewoon door dan dat blonde haar, die make-up en weet ik het allemaal, in zo'n straat. Dat ziet er gewoon
1: zo cheerleader, hè? Dan zag ze eruit.
0: Ja, en dan wil je gewoon heel jong eruit zien, terwijl Mick Jagger, ik weet het niet. Dat is wat normaler of zo dan.
1: Zou zomaar mee kunnen spelen natuurlijk. Hè? Hoe we ernaar kijken, dat beeld gewoon anders.
0: Maar zij moet natuurlijk lekker doen waar ze zichzelf goed bij voelt.
1: Het lijkt me het allerbeste in het leven, als iedereen dat gewoon doet.
0: Ja. Maar er zijn er wel meer. Je hebt Madonna, maar je hebt ook Cher bijvoorbeeld. Maar ja, die is volgens mij 80 geworden pas. Ja, je zou het haar niet geven natuurlijk.
1: Nee, het ziet er goed uit. En Madonna toch ook?
0: Jazeker.
1: Geweldig. Dan WhatsApp. De Consumentenbond waarschuwt vanmorgen in de Telegraaf. Je kunt bij WhatsApp een gebruikersnaam gaan kiezen. Nou, dan hoef je niet meer meteen je telefoonnummer te geven als je met iemand appt. En ook in een groepschat is dat makkelijk, hè? Dat mensen niet meteen je 06-nummer zien. Beter voor je privacy, zegt het moederbedrijf van WhatsApp. Als tweede optie kun je ook je Facebook of Instagram koppelen. Maar dat wordt door de Consumentenbond afgeraden, staat dus in de krant. Omdat WhatsApp dan nog meer gegevens van je krijgt. Maar vooral de advertenties slimmer van worden en niet per se jouw privacy.
0: Ja, ik zag dit van de week voorbij komen inderdaad. Ik kreeg een melding in mijn WhatsApp dat ik dan even een gebruikersnaam moest aanmaken.
1: Heb je al gekozen?
0: Ja, ik heb niet gekoppeld aan mijn Insta en Facebook. Dus ik ben de Consumentenbond.
1: Jij komt goed weg. Hoe heet je op WhatsApp?
0: Nou, dat ga ik even niet zeggen.
1: Nou, heel goed.
0: Ja, ik weet, volgens mij is het wel dat niet iedereen jou kan vinden toch gelijk. Je kan volgens mij een soort QR-code straks aan iemand geven.
1: Klopt, er zit nog soms een beveiliging ingebouwd. Dus als je inderdaad de gebruikersnaam wel weet, dan moet die ander nog wel toestemming geven met die code om het in gang te zetten eigenlijk.
0: Ja, exact. Dus het is niet dat iedereen gelijk in je inbox kruipt. Maar
1: zeker
0: het is wel slim om wellicht even een goede gebruikersnaam te claimen nu. Want ja, er zijn een hoop mensen die misschien wel een naam hebben die heel vaak voorkomt. Ja, je kan hem maar vast hebben dan, hè?
1: Zeker.
0: Oké, maar dankjewel. Tot zometeen weer om 8 uur. Het is inmiddels bijna 5 over 7. Dit is de ochtendshow van Joe. Welkom.

De Tour de France die is in volle gang. Af en toe met een bijzondere verschijning langs de kant als supporter. Bijvoorbeeld een totaal in het oranje gulden Sjeik. En dat is een Nederlander, Jan Westhoff. En hij heeft een bijzondere reden om dat te doen. Waarom? Dat hoor je over 6 minuutjes. En dit is de Elfenville. Let's go!

0: Simply Red en Stars by Joe. Nou, we gaan even naar Frankrijk, want daar is in volle gang bij zich de Tour de France. Sterker nog, de finale is al een beetje in zicht. Die is aankomend weekend op de Champs-Élysées. En wie er ook bij is, is Jan Westhoff uit Schravenzande. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: Waar ik ben?
0: Ja.
1: We gaan vandaag naar Voiron. Dus daar staan we zo. Om een camping. En dan gaan we weer de volgende etappe doen.
0: Ja, precies. Want,
1: we zitten nu vlakbij het meer van Genève.
0: Kijk, nou, dat is natuurlijk heerlijk allemaal daar, Jan. En jij bent daar met een speciale reden. En daarom heb jij je ook bijzonder uitgedost. Vertel eventjes, hoe sta jij de wielrenners te supporteren daar?
1: Wij zijn verkleed als sheik in knal oranje. Dus we zijn goed opvallend.
0: Ja,
1: dat is ook de bedoeling.
0: Dat is de bedoeling inderdaad. Want waarom doe jij dat allemaal, Jan?
1: Wij doen het voor Stichting Droom Je Thuis. Dat is een thuis waar 12 jongeren zitten met een verstandelijk meervoudig beperking.
0: Oké. En dat is ook in Schravenzande waar jij woont?
1: In Naalzijk.
0: Dat is vlakbij, dat is om de hoek. Alright. En daar probeer je geld in te zamelen dus?
1: Ja, ik vind alles altijd naar de grote jongens, naar Als en zo, weet je wel, Al die zes. En hier zit een zoon met een kennis van ons.
0: Ja. Ben je er nog, Jan? Oh, Jan is pleiten. Verbinding naar Frankrijk, we gaan hem even opnieuw proberen te bellen. Want Jan die is daar dus uitgedost om geld in te zamelen voor dat goede doel Droom Je Thuis. En daarom is hij verkleed als oranje sheik.
1: Zijn we weer.
0: Ja, daar ben je weer, gelukkig.
1: Ja,
0: zit je de verkeerde knopjes te drukken? Oh, ik denk je zit op verkeerde knopjes te drukken, Jan. Maar je staat daar met een QR-code en je wil op die manier op tv komen eigenlijk elke dag. Hoe krijg je dat voor elkaar, dat je elke dag op televisie komt bij die tour?
1: Ja, dan moet je slim zijn.
0: Nou, hoe slim ben jij? Vertel ons jouw geheim even, Jan.
1: Wij zijn slim. Ja, eigenlijk kan ik het niet zeggen. En dan gaan alle Nederlanders gaan dat doen.
0: Nee, Jan, zeg nou even.
1: Wij zorgen altijd dat we vroeger gaan. Net zoals gisteren.
0: Ja.
1: Zijn we 6:30 de wekker. Dus 7:00 wegrijden, 7:15. Dan waren we even 7:30 bij de parcours. Maar dan ging 8:30 dicht, zeiden ze. Maar het was al dicht. Dus er stond een vrachtwagen, die stond de ingang te blokkeren. Dus ik zeg mijn zoon, dat komt wel goed. Ik tuteren, dus ik uitstap een beetje boos. Ik zeg, ja, Nederlandse televisie, wat moet het daar zijn? In het Engels dan, weet je?
0: Ja.
1: OTV. Ja, Nederlands, Peba. Rijden maar, zegt hij. Nou, kwamen we weer op het parcours.
0: Dus een klein leugentje om bestwil, daar ben je niet vies van in ieder geval.
1: Ja, dit wordt goede doel, hè.
0: Ja, maar dat ben je dan ook al als sheik verkleed als je zegt dat je van de Nederlandse TV bent?
1: Nee, joh.
0: Dan zie je er nog een beetje uit als Mart Smeets.
1: Weet je hoe warm het is?
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar is het al een beetje gelukt dan, om elke dag op tv te komen?
1: Ja. 5 keer van de 6.
0: 5 keer van, nou, dat is een nette score, toch? En je staat er dan met een QR-code. Hoeveel geld is er al gedoneerd inmiddels op deze manier?
1: Ja, dan een paar duizend. Dat houdt mijn middelste zoon bij. Weet je wel, ik heb een formulier invullen.
0: Ja.
1: En die houdt er precies bij.
0: Oké, nou, en als ik nou niet naar de tv zit te kijken, maar ik denk toch, nou, ik ga Jan even steunen en dat goede doel, Droom Je Thuis. Kunnen we dat ook nog ergens anders online vinden?
1: Ja, TV West.
0: Bij TV West moeten we dan wezen.
1: Ja. TV West.
0: Nou,
1: die hebben een link ook met WOS. Dus mijn Westlandse Omroepstichting. En daar staat ook een link in.
0: Dan
1: kom je nou een formulier.
0: En dan kunnen we lekker doneren. Alright. Hey, sta jij zondag ook bij de finish, Jan?
1: Nee, dat doen we niet.
0: Waarom niet?
1: Nou, daar zijn we pas 2 jaar geleden geweest in Parijs.
0: Ja,
1: dat is niet te doen. Er staan 10 rijen dik.
0: Jij denkt dat heeft allemaal geen zin. Dan kom ik toch niet op te
1: onderaan Alpe d'Huez gaan we staan. Voor Alpe d'Huez.
0: Oké, nou hartstikke goed. Lekker bezig, Jan. Sterkte daar met de warmte natuurlijk bij de tour. En hopelijk ga je nog een hele hoop geld binnenhalen daar als oranje sheik.
1: Dus alle mensen kunnen goed veel geld storten bij die jongens.
0: Is goed.
1: Die 12 mensen.
0: Ja, helemaal goed. Duidelijk, Jan. Ja. Fijne dag nog.
1: Super bedankt.
0: Veel plezier daar. Au revoir.
1: Au revoir.

0: Bob Marley en de Wailers. En Steer It Up bij Joe. Het nieuws van 8 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met zo de laatste update over de dodelijke schietpartij vlakbij de Nijmeegse Vierdaagse Feest. Er is veel nieuws over vanmorgen. En je hoort wie opnieuw de schoolbank in moet.
0: Ja, en oren wagenwijd open, want...
2: De drie noten.
0: Ik ga je begin laten horen van een van de hits die je zo meteen op Joe hoort. Dat zijn de drie noten. De vraag is, welk liedje is het? Heb jij het in de smiezen? Stuur dan een berichtje in de Joe-app. Dan kun je een Koen en Sander Show pakket winnen vanochtend. Luister goed, oren wagenwijd open. Welk liedje is dit? Ja, daar stoppen we hem. Zoals altijd, je krijgt maar een heel klein stukje. Weet jij wie dit zijn, hoe het liedje heet? Stuur dan een berichtje in de app van Joe. Dus welk liedje is dit? Wees welkom in de app.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie.
21: Crayon kozijnen. Zo berekend.

0: Promodeals. Kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
11: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Dit is jou. 1:08, het laatste nieuws van nu.nl krijg je van Mart Grol.
13: Goedemorgen.
14: Politieonderzoek nog bezig. In Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten, daar werd gisteravond op straat een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Er is inmiddels een verdachte opgepakt en op de plek van die schietpartij in Nijmegen zoeken agenten vanmorgen nog steeds naar sporen. Wat er nou precies is gebeurd, dat is nu dus nog niet helemaal duidelijk. Politie denkt niet dat er een link is tussen het schieten en die feesten. Ondertussen zijn tienduizenden wandelaars weer gestart in Nijmegen en op pad voor inmiddels dag 2. En lopers komen onderweg niks tekort, hoort Omroep Gelderland.
15: Ik maak dus kippensoep en tomatensoep voor lopers die wij kennen uit het dorp. Maar ook andere mensen, vrienden en kennissen. En vooral mijn vrouw en mijn kleinzoon dit jaar, die loopt voor het eerst mee. Meelopen zou ik niet willen, maar hier staan vind ik leuk.
14: Ja, hij maakt die soep dus. Ruim 45.000 lopers doen nog mee. Ze gaan vandaag onder meer door het land van Maas en Waal. En het is Roze Woensdag, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor LHBTI'ers. Ons land doet een nieuwe poging om Bolle Jos deze kant op te krijgen. De bijnaam is dat van Nederlands meest gezochte crimineel Jos Leidekkers, die in Sierra Leone zou wonen. Hij is in ons land en in België veroordeeld tot tientallen jaren cel voor onder meer drugshandel. Onze minister van Justitie was volgens de Telegraaf in West-Afrika en probeert via buurlanden nu de druk op Sierra Leone op te voeren om Bolle Jos uit te leveren. De crimineel zou een relatie hebben met de dochter van de president van het land, waardoor die uit de wind wordt gehouden. En dan een Nederlandse voetbaltransfer. Mark van Bommel heeft een nieuwe baan. Hij wordt volgens meerdere media de bondscoach van België, nadat de vorige daar na het WK werd weggestuurd. En van Bommel moet de Rode Duivels nu naar het EK gaan loodsen. Van Bommel speelde vroeger bij clubs in Spanje, Duitsland en Italië. Dus zit hij goed in de talen.
16: Sì, è difficile, però diversa come Rino.
17: È un partito del 2010.
18: Nein, gar nicht. Aber es stimmt, dass wir zufällig im selben Resort waren. Aber ich habe ihn nicht gesehen.
14: Ja, maar Frans kan hij nog niet. Dat is natuurlijk best handig in het tweetalige België. Hij wil het wel gaan leren, zegt hij. Dus van Bommel mag terug de schoolbank in. Het weer van Weerplaza. Vanmorgen bewolkt en wat gemiezer. Vanmiddag droog en meer zon. 19 tot 22 graden.
12: Joe Verkeer met file op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. 17 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Alblasserdam. Daar 25 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Plus 18 minuten. Goeie reis.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Yes. Zometeen nog tickets te winnen voor Madurodam bij een nieuwe Renk het Uitje. En hier is Toos.

Toto en Pamela bij Joe aan het begin van deze woensdag. Vanmorgen nog wat bewolking, wat gemiezer, maar vanmiddag wordt het droger en ook zonnig. Temperatuur is aan 22 graden. Weet je een beetje wat je aan moet trekken als je

0: Goedemorgen, ben je al wakker?
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
2: Ja, het luisterboek The Odyssey is sinds de verfilming enorm in populariteit gestegen. Op de dag van de wereldpremière van die film op 17 juli werd het verhaal maar liefst 500% vaker beluisterd dan normaal. En in de week na de première zag Spotify een stijging van 680%. De Odyssey die vertelt het verhaal van Odysseus, de Griekse held die na de val van Troje 10 jaar onderweg is naar huis. Tijdens zijn reis krijgt hij te maken met goden, monsters en allerlei andere gevaren. En dat is dus nu een kaskraker in de bios. Ja, je kunt ook gewoon lekker thuis blijven en op RTL 4 of Videoland kijken naar B&B Vol Liefde, want het nieuwe seizoen is net begonnen. B&B Vol Liefde is het datingprogramma waarin Nederlandse bed- en breakfast-eigenaren in het buitenland de liefde hopen te vinden en andere vrijgezellen over de vloer krijgen. Nou, gisteravond aflevering 2 op de buis zat weer vol met leuke uitspraken. Dit is bijvoorbeeld Caroline in Spanje.
3: Wandelen, fietsen, op het terrasje zitten, is echt niet mijn ding. Heb ik nog nooit leuk gevonden, hoor. Want dan dacht ik, ja, moet ik hier op dat terrasje, moet ik voor 4 drankjes, ik weet niet wat, betalen. En thuis doe ik de ijskast open en heb ik lekkerder drankjes, weet je wel.
2: Kijk, echt een Nederlander, hè? Lekker goedkoop. Dat was Caroline dus. En we vliegen nu even naar Bonaire. Daar woont Fred. En die is na 1 dag al uitgekeken op Cécile. Hij stuurt haar weg en zij wil het nog een beetje gezellig afronden. Maar Fred niet.
4: Nou, ik hoop dat we het leuk kunnen afsluiten vanavond met z'n tweeën. Of vanmiddag, of dat ik nu ga, dat kan dat, ook.
5: Nou, nee.
4: Nee? Oké. Dan ga ik nu mijn koffertje pakken.
5: Ja, dat lijkt mij.
4: Ja, vind ik ook. Waarom zou je het eigenlijk.
5: Oké.
2: Waarom zou je het eigenlijk rekken? Nou goed, vanavond is er weer een nieuwe aflevering te zien. 5 voor 9, RTL 4. Wilma, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ben jij net als ik ook een fan van B&B Vol Liefde?
6: Jazeker.
2: Ja, heb je zitten smullen ook gisteravond?
6: Ja, een beetje wel. We doen natuurlijk weer wat bijzondere mensen aan mee.
2: Bijzondere mensen,
6: dus leuk om
2: naar
6: te kijken.
2: Heb je al een favoriete kandidaat? Dat als je denkt, nou, er komt nu weer een scène met die, daar heb ik zin in.
6: Nou, ik ben heel slecht in de namen onthouden. Maar ik vind die meneer in Spanje met zijn 2 dochters. Hij is weduwnaar. Vind ik wel een hele sympathieke man.
2: Vind ik ook een hele leuke man. Inderdaad, hij heeft een paar leuke vrouwen nu al over de vloer. En begrijp ik heel goed. Wilma, het is ook jou, is een beetje jouw leeftijd ook, hè?
6: Ja, zo ongeveer.
2: Ben je al onder de pannen? Of had je eigenlijk zelf ook wel een brief willen schrijven, achteraf gezien?
6: Nou, ik heb die introducties niet gezien, anders had ik zeker geschreven.
2: Ach, Wilma, nou, dat is toch een gemiste kans eigenlijk, hè? Nou,
6: ja, een beetje wel.
2: Volgende keer, als er weer een voorstel is van allerlei kandidaten, toch maar even kijken, hè? Wie weet zit er dan weer zo iemand tussen voor jou.
6: Zal ik doen.
2: Wilma, de 3 noten zijn we ook aan het spelen. Ik heb zojuist dit liedje laten horen, dit beginnetje. Ja, en de vraag is, welk liedje is dat? Wat denk jij?
6: Ja, dat is overduidelijk. Casey and the Sunshine Band met That's the Way I Like It.
2: Yes. En ik hoop dat je dit ook liked, want je krijgt een Koen en Sander Show pakket. Gefeliciteerd.
6: Dankjewel. Hartstikke leuk.
2: En ik ga hem nu helemaal voor je draaien. Ik wens je nog een mooie woensdag verder.
6: Jullie ook. Dankjewel.

0: Lionel Richie en My Destiny bij Joe. Het is 7:15.
1: De Nijmeegse Vierdaagse.
0: Dag 2 inmiddels van de Nijmeegse Vierdaagse. Er zijn gisteren op dag 1 toch helaas 800 mensen al uitgevallen. Maar er zijn er nog een hele hoop aan de start verschenen van de 30, de 40 of de 50 kilometer. En afgelopen vrijdag, voordat de Nijmeegse Vierdaagse begon, had ik Herm-Jan al even aan de lijn. Joe, luisteraar. En vandaag op Roze Woensdag, ja, dan heeft hij iets bijzonders aan. Hij gaat opvallen vandaag. Dus ja, als je hem voorbij ziet komen, moedig hem zeker even aan. Herm-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij loopt achter een hoop herriemakers nu, de Nijmeegse Vierdaagse. Wat loopt er voor jou?
2: Ik loop nu naast een Nederlands peloton en daarvoor loopt een, ik geloof, Wales peloton.
0: Oké, okay, nou die zijn lekker geef acht aan het roepen sowieso. Het is vandaag Roze Woensdag en ik had jou vrijdag al eventjes aan de telefoon. Jij hebt altijd een bijzondere outfit waardoor jij heel goed te herkennen bent tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Want wat heb jij aan vandaag, Herm-Jan?
2: Ja, dat klopt. Netkousen,
0: een tutu,
2: een
0: polsbandje,
2: roze haar,
0: een
2: slipje, mijn
0: naam
2: is dan ook
0: klaar. Ja, precies, wat is Roze Woensdag? En god, die lui zingen wel hard, hè, Herm-Jan?
2: Ja, goed, hè?
0: Ja, het is bijna knap dat jij mij nog kan verstaan. Maar wat voor aanspraak heb je vandaag al gehad in jouw roze tutuutje op Roze Woensdag?
2: Wat selfies en wat verbaasde blikken links en rechts.
0: Oké. Okay.
2: Maar over het algemeen positief.
0: Dus. Hoe is de rest een beetje uitgedost? Want Roze Woensdag, wat doen anderen daaraan? Wat heb je al voorbij zien komen?
2: Over het algemeen vrij rustig. De meeste hebben iets roze shirt aan en af en toe een roze testje. Maar voor de rest is het beschaafd.
0: Ja. En dit is natuurlijk dag 2. Je hebt de eerste dag in de benen. Dit wordt altijd een beetje gezien als de meest zware dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Hoe gaat het verder met het lopen?
2: Prima. Ik moet zeggen, ik vind het altijd een van de leukere dagen. Juist omdat je iets anders kan doen dan normaal. Maar ik vind het een mooie route. Helaas is het niet droog, maar je kan niet alles hebben.
0: Ja, maar een beetje verfrissende druppeltjes op je tutuutje is ook wel even lekker, toch?
2: Ja, altijd lekker. Als je maar geen kortsluiting krijgen moet.
0: Nee, dat hoop ik ook niet voor je inderdaad. Nou, leuk dat we je nog even konden bellen. En succes nog vandaag en de komende 2 dagen die er nog in zitten.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag Herm-Jan.
2: Doei, doei. Emergency.

0: Savage en Heart of Glass bij Joe. We sturen je deze zomer naar de leukste uitjes van Nederland. En dan mag je ze eventjes voor ons gaan ranken ook. En zometeen kan ik misschien jou wel met je hele gezin of met wat vrienden of familie verder naar Madurodam sturen. Blijf daar verhangen. Verder het nieuws van 20:30. Mart, wat zit daarin?
1: Een dubbel gevoel in Nijmegen deze vierdaagse week. Zo meer daarover. En pas op het strand. Wat er speelt, vertel ik je zo.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer, dat is Dia. Van Jumbo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Even voor 8:30, het weer van Weerplaza. Vanochtend grijs, wat lichte regen ook, maar vanmiddag droger en dan ook zon. En het wordt maximaal zo'n 22 graden. Situatie op de weg. Er is file gemeld in de Flitsmeister-app op de A7. Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend, kwartier daar. En ook op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 22 minuten. En dan het nu.nl nieuws. Daarvoor aangeschoven, Mart Grol.
9: Goedemorgen. We weten steeds meer over de dodelijke schietpartij in de buurt van de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Gisteravond werd geschoten op straat en de politie heeft bekendgemaakt dat de dode een jongeman van 18 uit Rotterdam is. En de opgepakte verdachte is ook een 18-jarige Rotterdammer. Wat er nou precies heeft gespeeld, dat is nog niet bekend. Agenten zijn in Nijmegen nog altijd druk met het onderzoek. De politie zegt op dit moment geen verband te zien tussen die schietpartij en de Vierdaagse Feesten. Dan gaat in Oostenrijk vanmorgen een nieuw politiebureau open. Dan denk je, is dat nieuws hier in Nederland? Nou, wel als je hoort waar dat bureau komt. Namelijk in het geboortehuis van Adolf Hitler. Een deskundige over dat pand bij de NOS.
10: Hitler is dus geboren inderdaad in 1889. Heeft daar niet lang gewoond. Eigenlijk maar enkele maanden inderdaad voordat zijn ouders weer verder trokken.
9: Ja, hij ging daar dus snel weg. Maar het is wel een plek waar nazi's vaak op afkomen. Voor hen is dat gebouw een soort bedevaartsoord. Het pand is voor ongeveer €20 miljoen verbouwd. Door er agenten in te zetten en er dus een politiebureau van te maken, is de hoop in Oostenrijk dat minder aanhangers van Hitler Hitlers gedachtegoed die kant dus gaan opkomen.
8: Wel super slim eigenlijk.
9: Ja, heel slim.
8: De slimste bestemming ervoor, ja.
9: Want de buurt was er ook wel een beetje klaar mee dat er allerlei figuren natuurlijk voor dat pand stonden.
8: Ja, snap
9: dus nu agenten erin en kijken of het wat rustiger wordt daar.
8: Ja.
9: Dan is het natuurlijk vakantietijd, hè. Veel mensen gaan lekker naar zee.

0: hoofd.
1: Maar echt zo'n vierkant gat, hè? Nee, echt alsof je een soort graf aan het graven bent, inderdaad. Ja, dus want dat zie je echt
0: luguber.
1: Kijk, een kasteeltje, snap ik. Dat is leuk, dat is gezellig.
0: Op het strand, weet je, gaan bouwen, maar niet daarin.
1: Nee. Maar goed, de tip is dus nooit dieper graven dan je knieën. Dan overleef je het zeker.
0: Inderdaad. Dan terug naar Nijmegen. Want los van die schietpartij die daar geweest is... natuurlijk ook gewoon dag 2 van de Vierdaagse in volle gang. Door het land van Maas en Waal vandaag. Goed eten en drinken is natuurlijk belangrijk... als je tientallen kilometers per dag loopt. Maar ja, wat stop je dan in je rugzak of je heuptasje? Deze expert vertelt het bij Hart van Nederland.
2: Het zwaarste, minst leuke parcours vind ik. En vandaag is het volgens mij 49. Gisteren was het.
0: Een ander fragmentje. Deze mevrouw die vertelde dat het goed is om in ieder geval genoeg soep te eten bijvoorbeeld. En dat soort zaken. Maar dat geeft helemaal niks. Wandelaars hebben echt van alles meegenomen.
1: Ja, ik ga hem even voor je opzoeken, Mart. Want hij is hier wel ergens. Even kijken. Deze is het, denk ik, of niet? Nee, welke is het? Deze is het, of niet?
0: Ik weet het niet. Laten we doorgaan.
1: Ik heb geen idee. Ik heb hier een nee, deze is het. Deze is het.
3: Dingen die je makkelijk kunt eten. Een krentenbol, mueslibol, broodje kaas, een reep. Maar ook onderweg bijvoorbeeld een keer een kop soep nemen is heel goed.
0: Ja, dat was die soep. Maar wandelaars die hebben dus echt van alles meegenomen.
3: Dingen die je makkelijk kunt eten.
0: Hebben we haar weer. We gaan lekker zitten.
1: Ja, jongens, daar komt ie.
4: Water, ontbijtkoek, snoepjes, dropjes, zout erop.
5: Waar heb je het meest behoefte aan?
4: Bier.
0: Ja, en sommigen verdoven zichzelf ook echt.
6: Eerst 30, 40 kilometer is gewoon wandelen. En daarna is het 10 kilometer, 20 kilometer zuipen. Ja, zo hou je het vol. Je moet gewoon van biertje naar biertje lopen.
0: Ja, hij gaat een beetje starnakel dat parcours over. Toch wordt alcohol afgeraden omdat je spieren anders niet goed herstellen na het lopen. En je de volgende dag weer aan de bak moet. Beter wat suiker en zout na al het zweten. Dus cola en een frietje, wordt hem gezegd.
1: Wat had jij? Want jij hebt hem ooit gelopen, hè? De 50 kilometer. Wat nam jij?
0: Wat een afstand is dat, zeg. 200 kilometer dus, hè?
1: Ik begrijp het. Ik snap niet wat je doet. Ik vind het heel knap.
0: Nou, dat biertje gaat er wel in, hoor. Je wil even een beetje verfrissen aan het eind van de dag. En dan een beetje die spanning eruit. Want het is natuurlijk een hoop prestatie wat je hebt geleverd. Nou, ik deed, mag je eigenlijk ook niet zeggen... maar een klein ibuprofenetje erin.
1: Dat hielp?
0: Een beetje te verdoven. Want op een gegeven moment voel je alles. Al je spieren en je botten. En ja, zo'n stripje in het heuptasje was wel
1: dat
0: was
1: roze pilletje,
0: redding.
1: Dat roze pilletje hielp jou.
0: Daardoor heb ik de medaille gehaald.
1: Nou, en op roze woensdag extra toepasselijk dan.

0: Marvin en I Can Dream About You.
1: Rank het uitje.
0: Iedereen die zegt altijd, daar moet je echt een keer naartoe. Maar welk uitje in Nederland is nou echt de moeite waard? Daar komen we deze zomer achter. Want we spelen in de ochtendshow bij Joe deze zomer. Rank het uitje. Ja, de komende weken sturen we misschien jou ook wel op pad. Krijg je een leuk uitje toegewezen? Dat kan een pretpark zijn, kan een dierentuin zijn of totaal iets onverwachts. En inmiddels heb ik al iemand blij gemaakt met tickets voor Wildlands en voor Walibi. En Walibi is zelfs al gerankt door Davy. Die heeft daar een 8,5 op geplakt. Dus nou, dat is lekker voor Walibi. Die staan in ieder geval nu bovenaan in het klassement. Maar goed, ze zijn ook pas de eerste die gerankt zijn. Ik heb weer kaartjes hier klaar liggen. 4 stuks. En als jij naar dit uitje wilt, meld je dan eventjes in de app van Joe. Wel belangrijk is dat je snel kan gaan. Je krijgt 4 tickets. Misschien leuk voor met het hele gezin dit uitje bijvoorbeeld. En dat we je vervolgens natuurlijk eventjes je kunnen laten ranken. Dat jij een cijfer gaat plakken op dit uitje. Vandaag 4 tickets voor Madurodam. Dus wil jij naar Madurodam, de miniatuurwereld, dan kun je nu eventjes melden in de app. Vertel ons naar met wie jij daar naartoe wilt gaan via de app. En wellicht win jij die kaartjes zo meteen. Dus wil jij naar Madurodam, meld je eventjes in de app van Joe. Coolio komt eraan. Eerst Fleetwood Mac.

0: Coolio en Elvie en Gangsta's Paradise. Rank
1: het uitje.
0: Yes, deze zomer sturen we misschien jou ook wel op pad om een uitje in Nederland te ranken. Eens even kijken wat je ervan vindt. En dan hopen we zometeen het leukste uitje van Nederland volgens de Joe-luisteraar te vinden. En ik heb Harco aan de telefoon, 46 uit Beest. Hey Harco, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Jij heeft even aan de bel getrokken. Jij wilt graag die tickets voor Maduro Dam winnen. En wat is de reden?
2: Nou ja, wij zijn thuis ons huis aan het verbouwen. En doordat zit er niet echt een vakantie in. Kijk, we willen natuurlijk wel een keer een paar dagjes weg of zo ergens naartoe. En ik wil graag mijn vriendin en haar kinderen verrassen dat ze lekker een dagje naar Maduro Dam kunnen.
0: Nou, dat is lief. Want ja, dat kost ook een hoop centjes, die verbouwing.
2: Ja, zeker, zeker. Dat kost zeker veel geld, ja.
0: Wat moet er allemaal gebeuren dan, Harco?
2: We zijn nu een beetje de bovenverdieping zijn we het opknappen. Nieuwe vloeren, een mooi nieuw kleurtje op de muur. Nieuw bed voor de kinderen, want ze worden ook ouder. Ze willen een groot bed, zeg maar.
0: Ja, nee, dat snap ik. Je moet er wel in passen. Ja,
2: ja, daarom. En straks gaan we beneden aan de gang. Dus ja, dat zal ook wat geld kosten.
0: En dat doe jij allemaal zelf, Harco?
2: Het meeste wel, ja.
0: Kijk, nou, lekker bezig. Nou, wat ontzettend lief dan. Dan kan jij rustig klussen. En dan gaat dus je vriendin met de kids naar Maduro Dam in dit geval. Heb je dan... Zijn er drie kinderen?
2: Ja, het zijn eigenlijk twee kinderen. Maar eentje is eigenlijk mijn zoon. Dus die kan er ook mooi mee.
0: Ah, kijk, nou, dat is perfect. Hey, bij deze dan 4 tickets voor Maduro Dam. Aangeboden door leustetickets.nl.
2: Oh, dankjewel, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar. En ja, dan moeten we even jouw vriendin, denk ik, strakjes vragen om de ranking te doen. Want ja, jij gaat zelf helemaal niet, Harco.
2: Nee, daarom. Ik zal de telefoon even haar doorgeven.
0: Nou, zeg even dat ze een streng jurylid moet zijn, hè?
2: Is goed, zal ik doen.
0: Streng maar rechtvaardig. Oké. Okay. Veel plezier daar. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.
0: En vanaf morgen geven we natuurlijk ook weer tickets weg voor een leuk uitje, hè? Hier is Dolly Parton, 9 to 5.

0: Dolly Parton en 9to5.
1: De drie noten.
0: Jouw singalong zometeen uurlang meezingen met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En een van de liedjes die ik nu alvast aan je ga verklappen, tenminste het kleine beginnetje ervan, kan jou het Coen & Sander Show prijzenpakket opleveren. Wil je dat winnen? Stuur dan even de titel en de artiest deze kant op via de app. Hou je vast. Je gaat namelijk ook een heel klein stukje zang horen al. Luister, dit is het fragment. Ja, en daar stoppen we hem. Welk liedje is dit? Als je het weet, stuur even een berichtje deze kant op en win dus het Coen & Sander Show pakket. Mart, wat zit er zo in het nieuws?
2: Goedemorgen. Politie heeft meer bekendgemaakt over de dodelijke schietpartij bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. En bijzondere poorten gaan vandaag open.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
18: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
20: Kippie.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, is voor het gebruik de bijsluiter.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Exact 9 uur. Goedemorgen, de singalong zometeen na het nieuws met Mart Grol.
2: Goedemorgen. Rotterdammer van 18 opgepakt. Voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten gisteravond op straat. Ook de jonge man die overleed komt uit de Zuid-Hollandse Maasstad, zegt de politie bij de NOS.
12: Het was een 18-jarige man uit Rotterdam. Zijn familie is ook vanmorgen in kennis gesteld van zijn overlijden. En we hebben afgelopen nacht een 18-jarige man uit dezelfde woonplaats aangehouden. Zijn rol wordt nog nader onderzocht.
2: Agenten doen vandaag nog volop onderzoek in Nijmegen. Politie zegt wel dat er waarschijnlijk geen link is tussen dat schieten en de Vierdaagse feesten. Ons land blijft jagen op Bolle Jos, de voortvluchtige crimineel Jos Leidekkers, die nog tientallen jaren celstraf heeft openstaan hier en in België voor onder meer drugshandel. Bolle Jos zou nog altijd in Sierra Leone zitten, dat hij een relatie zou hebben met de dochter van de president, die hem dan weer de hand boven het hoofd zou houden. Volgens de Telegraaf probeert onze justitieminister buurlanden in West-Afrika nu zover te krijgen de druk op Sierra Leone op te voeren, in de hoop dat de crimineel wordt uitgeleverd. Heb je vakantieplannen naar Dubai of Abu Dhabi? Nou, beter even van niet, zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. De reisadviezen voor de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië en Kuwait zijn nu oranje. Dat betekent alleen gaan als het echt niet anders kan. Komt door de Midden-Oostenoorlog. De veiligheid is een beetje in het geding natuurlijk daardoor. Voor Bahrein is het reisadvies rood. Nederlanders daar moeten meteen weg. En de koning is op vakantie, dus kunnen de paleispoorten zoals elke zomer weer open. Over een half uurtje dan mogen bezoekers weer binnenkijken bij Willem-Alexander's werkpaleis Noordeinde in Den Haag. En ook de koninklijke stallen die daar zijn. Je kunt onder meer de glazen koets zien die de koning gebruikt op Prinsjesdag. Tickets voor het paleis zijn uitverkocht. Tienduizenden mensen gaan de komende tijd een kijkje nemen. Voor de stallen zijn nog een paar kaarten. Het weer van Weerplaza, een grijze dag met wat motregen. Vanmiddag misschien wat zon en 19 tot 22 graden.
0: En op de weg staat er een file op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk, 22 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Zonzeel en de Moerdijkbrug, 20 minuten.
13: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: Yes, goedemorgen. Nou, schraap je keel en zing mee met onder andere ABC, de Jackson 5 zo. En hier is Queen.

0: altijd leuk om te horen. En jonge Michael Jackson. Claudia die stuurde dat ook net in de Joe app. Aan het begin van de singalong hoorde je ABC. Roel, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, ja, Edwin.
0: Of hoe voelt het in godsnaam voor jou? Want jij hebt nog helemaal niet geslapen, hè, vannacht?
1: Nou, voor mijn gevoel is het middag, ja, alweer. Ja, ja.
0: Hoe lang ben je inmiddels wakker?
1: Al heel lang. Vanaf gisteren. Ik heb gewoon een nachtje doorgetrokken even.
0: Ja, want jij bent net terug van vakantie, Italië. Je was met de auto. Jij hebt lekker gestuurd eigenlijk urenlang.
1: Heerlijk, heerlijk. Vanaf 11:30 heb ik gereden. Eerste stuk had mijn vrouw gereden. Vanaf 11:30 heb ik zelf gereden. Dus dat gaat helemaal goed.
0: Maar goede vakantie gehad. Waar zat je in Italië?
1: Dolomieten. Ja. Een paar dagen en een paar dagen bij het Gardameer.
0: Oké, okay, en het noodweer daar, is dat aan jou voorbij getrokken?
1: Is helemaal aan mij voorbij getrokken. Ik heb mijn auto niet hoeven te bekleden, dus het was perfect.
0: Ja, geen schade. Nou, dat is inderdaad wel heel erg fijn dat niet gebeurd is.
1: Nou.
0: Dat willen we allemaal niet hebben, dat snap ik. Oké, nou, je bent toch nog een beetje scherp, want je hebt me geappt voor de drie noten. Dit liedje zoeken we. Ja, je hoorde hem al heel even een klein beetje.
1: Ja.
0: Maar welk liedje is het?
1: Laat me nu toch niet alleen van Cluzo.
0: Ja, zeker van onze zuiderbuurtjes. Gefeliciteerd. Je krijgt een Koen en Sander show pakket. En we doen er ook een kussen van Beter Bed bij. Nou, kan je niet gewoon lekker slapen.
1: Oh, ja, die heb ik nodig.
0: Die heb je nodig inderdaad, Roel. Was die nu maar bij je al, ja. Nou, slaap lekker. Ik ga Cluzo voor je draaien. En welterusten.
1: Prachtig, dankjewel.
0: Yo, het is de Joe Singalong. Zometeen Taylor Day. Maar eerst dus Cluzo.

Heart in de Joe Singalong. Nou, stel je voor dat de N201 of de N44 of welke N-weg bij jou in de buurt nou zijn eigen liedje in de Singalong zou hebben. Ja, een Australische weg heeft dat wel. Dat is een hele drukke weg met een aantal stoplichten en kruispunten waar heel veel ongelukken gebeuren. De Canning Highway, en die heeft als bijnaam de Highway to Hell. En dat was de inspiratie voor deze meezinger, deze Singalong Classic van AC/DC.

0: FCR en de Real McCoy, It's On You in the Joe Singalong. Nou, Mark, het is weer on you. Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Je hoort zometeen de politie over het onderzoek in Nijmegen naar de dodelijke schietpartij vlakbij de Vierdaagse feesten. En waarom gaan we toch massaal op Zwarte Zaterdag de weg op?
0: En verder gaan we meezingen met onder andere Ramse Shaffi zometeen. En vertrekken naar Rio met Maywood.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Bij Simpel krijg ik meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Ja? Echt serieus?
18: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18+ speelbewust.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Get ready for the OG. All y'all
2: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Het is 9:30, het weer van Weerplaza. Vandaag een bewolkte dag, lokaal wat motregen. Temperatuur vanmiddag 18 tot 21 graden maximaal. Op de weg is er een file gemeld op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 14 minuutjes. En op de oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant... daar is een vrachtwagen 3 betonnen constructiebalken verloren. Dat is niet heel handig, dat moeten ze allemaal opruimen. En daarom is de oprit daar bij Veldhoven de komende uren nog dicht. Dit is en dan het nu.nl nieuws, dat krijg je van Mart Grol.
4: Goedemorgen. Politie is nog de hele dag bezig met het onderzoek in Nijmegen...

0: Ze zijn zo'n 45.000 wandelaars bezig met dag 2 van de Vierdaagse. De eerste lopers die komen zometeen alweer binnen. Dag 2 wordt altijd gezien als de zwaarste dag van de week. Maar door lekker te eten is er genoeg afleiding, hoort Hart van Nederland van deze lopers.
1: Gewoon wat boterhammen, Dextro Energy, wat repen, ontbijtkoek.
2: Een broodje, een beetje water.
3: Net meloen, dat is lekker hè, lekker fris.
0: Ja, lekker meloen ging erin bij die man. Vandaag gaat die route door het land van Maas en Waal. En is ook Roze Woensdag, waarbij aandacht wordt gevraagd voor LHBTI'ers. Dan naar Noord-Italië. Daar is een toerist overleden in de bergen. En die Duitse vrouw heeft een val gemaakt van 200 meter. Ze heeft dat dus niet overleefd. De vrouw was bezig met een bergwandeling met een grotere groep mensen. Wat er nou precies is fout gegaan, dat is nog niet duidelijk. Het is het tweede dodelijke ongeluk in dat gebied binnen een paar dagen. En ondanks het advies om het niet te doen, gaan veel mensen toch deze zaterdag met de auto op vakantie, schrijft het AD. Zaterdagen zijn vaak een wisseldag op campings en met huisjes. Dus is het advies van onder meer de ANWB om een dag eerder of later te vertrekken, of in ieder geval niet op die zaterdag. Maar we zijn koppig. Experts denken dat het komt omdat we geen tijd willen verspillen. We hebben hard gewerkt, dus willen we meteen weg. Volgende week zaterdag, 1 augustus, dan wordt trouwens de drukste dag deze zomer op de weg. 1 augustus dus, dan is het zwarte zaterdag met mensen die de vakantie erop hebben zitten of juist gaan.
4: Oké, Mars, dankjewel weer.
5: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
4: Goedemorgen, lekker meezingen met Ramse Shaffi. Zometeen zing, vecht, huil, bid, lach,

0: ochtend meezingen met Joe. De Joe Singalong.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas.

met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Joe Singalong met Ramse, Shaffi, Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Maar allemaal dingen die je ook nodig hebt om de topscore neer te zetten in de Alpha Battle. Spelletje dat je altijd hoort in de middagshow met Kai hier bij Joe. Je krijgt dan 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk associaties met de letter van de dag te noemen. Zet je de hoogste score neer, dan win je 1000 euro. Nou, Kai heeft ook even zomervakantie, maar Jorien is van de partij en speelt misschien met jou wel om 16:45 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Zometeen No Mercy, When I Die. En dit is Melissa Etheridge.

No Mercy in de Joe Singalong en When I Die. Elke dag tussen 9 en 10 alleen maar meezingers. En misschien ken je dat moment wel dat je tijdens het douchen juist dat briljante idee krijgt. In de psychologie heet dat ook echt het douche-effect. Dat je brein even tot rust komt, krijg je ineens allemaal goede ideeën. En dat is niet alleen tijdens het douchen. Ook net voor het slapen of tijdens een rondje wandelen. Misschien wel als je nu de Vierdaagse aan het lopen bent, kom je met allerlei goede ideeën. Björn van ABBA die bedacht de melodie van het volgende liedje van ABBA tijdens een rondje hardlopen. Het ritme was precies op de maat hoe hij rende. Take a chance on me. Dit is ABBA bij de Joe Singalong. Have you changed your mind?

0: helaas alweer in de Joe Singalong. Maar wat een afsluiter. ABBA en Take a Chance on Me. Zometeen is hier Daniel Smulders met natuurlijk ook het beste uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere deze komt eraan van Bryan Adams.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: De hete zomer, crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Verzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
5: Kippie.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig.

0: is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Zorgelijk en tragisch, dat zegt de burgemeester van Nijmegen na de dodelijke schietpartij van gisteravond. Bij de Vierdaagse feesten werd een jonge man van 18 neergeschoten en hij overleed later in het ziekenhuis. Er is al iemand opgepakt, ook een jonge man uit Rotterdam. Agenten doen vandaag nog onderzoek en de burgemeester zegt mee te leven met de nabestaanden. Voor het eerst in jaren zijn er wat minder explosies in ons land geweest, blijkt uit nieuwe cijfers. In de eerste helft van dit jaar waren er ruim 100 minder dan dezelfde periode vorig jaar. De burgemeester van Rotterdam weet wel hoe dat komt.
2: En dat komt omdat wij eigenlijk een hele intensieve aanpak met elkaar hebben vormgegeven, waarin we heel nauw samenwerken met de politie, openbaar ministerie, de gemeentes, zodat iedereen eigenlijk betrokken wordt om te zorgen dat we dus minder explosies krijgen.
1: Dat zei ze bij de NOS. De daders die worden gepakt voor de explosies zijn vaak onder de 18 jaar en die klusjes opknappen voor criminelen. Die man die een tijdje terug uit een vliegtuig werd gezogen, heeft voor het eerst gereageerd. Hij zegt dat hij zich vooral de klap van het kapotte raam herinnert en dat zijn hoofd en nek nog pijn doen. Tijdens de Ryanair-vlucht wisten medepassagiers hem naar binnen te trekken en het gat te dichten met een koffer. Verschillende experts doen nu onderzoek naar hoe dit precies kon gebeuren. En paardrijden. Het is een dure hobby. En dus heeft een manege in Rotterdam iets bedacht. Daar hebben ze tienduizenden lege flesjes en blikjes verzameld om met het statiegeld een nieuw paard te kopen. En ze moesten wel flink sparen.
3: We hebben 3 jaar moeten sparen voor een misbattel. Ja, van die hele grote zakken. Dat zijn 30 zakken ongeveer.
1: Ja, 30.000 flesjes, zeggen ze zelf. Het paard heet dus misbottel. En er is alweer een nieuwe spa-actie opgetuigd voor een pony. En die moet Blikje gaan heten. Nog het weer van Weerplaza. Overal is het grijs. Hier en daar valt wat regen. En zo blijft het de rest van de dag zo'n 18 tot 21 graden.
4: Dankjewel, Carné. Ik hou van dit soort initiatieven. Fantastisch.
0: En zo direct. Bee Gees, onder andere You Should Be Dancing komt eraan. En hier is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 10 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Defect voertuig daar, 15 minuten vertraging.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Ja, pas op, we moeten niet te veel dansen op de Bee Gees, hè? Want You Should Be Dancing wordt anders een regendans. Eerst hoor je Bryan Adams. Dit is Heaven. Ja!

Niet overdreven dansen. Een beetje met je voet op de maat meetikken mag, maar we moeten waken voor de regendans. Voor de Bee Gees bij Joe. You should be dancing. Op een 50 tinten grijze woensdagochtend. Lekker voor de plantjes, zullen we maar zeggen. Het is eigenlijk zoals Crowded Houses zingt. Het weer bij jezelf. En laat deze even op je inwerken. Kou is psychisch en zon zit tussen je oren. Ook al regent het pijpenstelen. Always take the weather with you.

Als er iemand is die van een doodgewoon pepermuntje wereldnieuws kan maken, is het wel Robbie Williams. Hij stond dit weekend bij de WK-finale op te treden. Glinsterend blauw trainingspak aan. Heb je gezien? Leek als een maffiabaas, jongen, uit de Soprano's. Maar daarna ging het viraal omdat er live op tv iets wits uit zijn mond viel. Iedereen in paniek. Maar Robbie reageert gewoon heel droog met zijn tong uit de mond. Sorry hoor, het was een smintje dat vast zat. Lekker toch? En als Robbie zich verslikt in een pepermuntje, is het entertainment. Je hoort de goede man zo met Millennium na Earth, Wind & Fire bij Joe.

0: Millennium. Even een kleine quiz. Gewoon een klein quizje. Eén vraagje. Muziekvraagje is leuk, toch? Pas geleden heeft de muziekwereld afscheid genomen van een artieste. Een van de meest herkenbare stemmen uit de popgeschiedenis. Een van haar grootste hits ga je zo horen. En het is niet Total Eclipse of the Heart.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: De prijs van

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen. Of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: jaren.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Dit is Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertraging op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 26 minuten extra reistijd.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
1: En Bonnie Tyler zometeen. It's a Hard Day komt eraan. Je niet Total Eclipse of the Heart. Maar eerst start.

Het duurt nog even, dat afscheid van Bonnie Tyler. Dat is 17 augustus in Swansea. Dit is haar geboorteplaats in Wales. Je hoorde het, maar dit is een heartache bij Joe... met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En ik heb een enorme 90s knaller voor je. Denk aan een dampende club, geurend van het zwoede zweet... en de beat van een oneindige nacht waarin tijd niet bestaat. En dat om 11:15 's ochtends. Zometeen, de propaganda, Joel, eye to eye bij Joe.

0: Leuk dat je luistert naar Joe. Je bent omringd door de allerleukste luisteraars die berichten sturen in de Joe-app.
1: Ja, Robin S. Wow, hou ik van. Dankjewel, Daniel.
0: Graag gedaan. Het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s, dat krijg je bij Joe. De Soyuz Corporation Rock the Boat komt eraan. En we hebben een mooie etappe in de Tour de France vandaag. Hè? Tour Directie noemt het een vlakke rit. Natuurlijk, 2200 hoogtemeters. Is alsof je de Python in de Efteling een ontspannend treinritje noemt. De renners gaan flink op en neer vandaag. Of lekker op de bank vanmiddag dan, hè? IJskoffie erbij. Geniet ervan hoe zij zich in het zweet werken richting de finish. En lekker Joe aan op de achtergrond met de Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Youth Corporation en Rock the Boat. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En dit is een saxofoon-solo die zo beroemd is dat je hem waarschijnlijk kunt neurien zonder de titel van een nummer te kennen. Nummer ga je wel zo horen na nieuws van 11 uur. En dat krijg je van Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. Ja, en veel mensen zijn bang voor de gevaren van AI. Nou, die zorgen lijken terecht.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: Bataviastad.nl.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Dit is jouw. Het nieuws van nu.nl van 11 uur krijg je van Carné van der Brink. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, duizenden Nederlanders gestrand. In Azië nadat het reisadvies voor het Midden-Oosten is aangepast, dat meldt de Telegraaf. Veel vluchten van en naar Azië hebben een overstap in het Midden-Oosten. Maar daar mag je nu alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. Komt door de oorlog tussen Amerika en Iran. Reisorganisaties zijn nu druk bezig om een oplossing te regelen. Mensen die hun ticket zelf hebben gekocht, moeten ook zelf op zoek naar een oplossing. De dodelijke schietpartij in Nijmegen heeft geen gevolgen voor de Vierdaagse of de feesten omheen. Dat zegt de burgemeester. Gisteravond werd een Rotterdammer van 18 neergeschoten. Er is al een jonge man aangehouden. Dat is nog veel onduidelijk. De politie doet ook vandaag nog onderzoek, zeggen ze bij de NOS.
5: We gaan vandaag verder met onderzoek. We gaan nog een buurtonderzoek houden. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.
4: De politie denkt nu nog niet dat er een verband is tussen het schieten en de Nijmeegse Vierdaagse. Een grote natuurbrand in het zuiden van Frankrijk is onder controle. Dat zegt de brandweer. Het vuur woedde er sinds gisteren. Honderden mensen moesten hun huis uit. De brand is nog niet helemaal geblust, maar zou niet verder meer uitbreiden. En Frankrijk heeft deze zomer veel last van natuurbranden. Vooral in het zuiden, maar ook in de omgeving van Parijs. En het zou zo een scène kunnen zijn uit een film. Maar nee, het is echt. Tijdens een veiligheidstest van het bedrijf achter ChatGPT zijn AI-modellen op hol geslagen. Ze braken zelf uit een afgeschermde omgeving en maakten op eigen houtje verbinding met het internet. En vervolgens hackten de modellen een platform voor programmeurs om een testopdracht op te lossen. En de test is voorlopig uitgesteld voor verder onderzoek. Een hoogleraar noemt dit incident eng. Nog het weer van Weerplaza. Overal is het grijs, hier en daar wat regen. Zo blijft het ook de rest van de dag. Het is zo'n 18 tot 21 graden.
3: En dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Twee vertragingen die benoemenswaardig zijn. Het gaat om de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, tussen Niemandsdorp en Oud-Beijerland. Half uur vertraging. En ook een half uur op de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Half uur extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: En een beroemd saxofoonliedje zometeen. Je hebt hem ongetwijfeld een keer meegefloten. Eerst hoor je Tina Turner. Hier is The Best.

0: Zullen we voor eens en altijd maar even de discussie eindigen of het nou Gary Rafferty is of Jerry Rafferty? Het is Jerry, want het is namelijk een afkorting van Gerald.
1: Zo weet je dat ook weer. Baker Street was dat.
0: Bij Joe met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Je krijgt zometeen een van de vragen des levens van Hathaway uit de 90s. Eerst die grote hit van Lionel Richie. Dit is Dancing on the Ceiling bij Joe.

Weet je dat we de app zo hebben gemaakt dat je ook op vakantie naar het beste uit de 70s, 80s en 90s kunt luisteren? Joe is ook perfect tijdens het wachten in de rij van de bios voor de populairste film van dit moment, The Odyssey. In de rij op het vliegveld om je koffer op de bagageband te leggen. Op de Route du Soleil in de file. En bij de Franse bakker voor je croissants. Maar daar zet je de radio niet te hard, want anders word je zo de winkel uitgebonjourd. Als je dit nummer

0: daar bij Joe. Bij het lekkerste ooit uit de jaren 70, 80 en 90. Opus, Life is Life. Ik heb Mariah Carey voor je. En Matthew Wilder, Break My Stride. Lekkere liedjes komen eraan.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
7: Kippie.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Chucky anders doet.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Luister met Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen, A22, Beverwijk, Velsen. Daar is de oprit dicht bij Beverwijk. 20 minuten extra reistijd. A50, Zwolle, Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord. Hou daar rekening met 30 minuten extra.
5: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
4: Goedemorgen, Mariah Carey, hoor je zo. I'll be there. Opus komt eraan. En eerst dat vrolijke liedje van Matthew Wilder eerst. Yeah!

0: met Opus.
1: En life is life.
2: Life is life.
1: Ja, precies. Goed nieuws voor Michael Jackson fans. Dit is echt heel mooi nieuws. De Broadway hit Michael Jackson The Musical komt naar Nederland. Dat is echt geweldig. Moeten we even geduld hebben, theaterseizoen 2027. Er is ook gediscussieerd, moeten we de liedjes naar het Nederlands vertalen van Michael Jackson? Dat gebeurt heel vaak, hè, bij musicals. Alsjeblieft niet! Stel je voor dat we gaan naar Michael Jackson luisteren met zijn hit De Gladde Crimineel. Dat is gek natuurlijk. Of Sla hem. Vieze Diana. Wat heb je nog meer? Pretty Young Thing. Knap jong ding. Of Bloed op de dansvloer. Hier is Michael Jackson met Genees de Wereld. Vreemdeling in Moskou? Nee. Dat gaan we allemaal niet doen. Liedjes blijven allemaal in het Engels. It's Rock With You. Je hoort Michael bij Joe.

zwevende, misschien waait weg met de wind. Het stevige jaar staat als een huis. Gooi de twijfel overboord, zeg ja tegen de nieuwe baan, ja tegen de liefde, ja tegen de vakantie of gewoon ja tegen de allerlaatste kokosmacroon op kantoor in de trommel. Bijvoorbeeld. Of zeg ja tegen de lekkere liedjes uit de jaren 80. Ze komen er zo aan, een uur lang. We noemen het de Joe 80's Lunch en via de app van Joe kun je doorgeven wat je graag wil horen. Geef maar door! Is je favoriet misschien zo op de radio. Je mag het ook gewoon inspreken via de app. Nu, Cissy Paniston, Finally.

0: hè, doen we iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Tijdens je lunch.
0: We noemen het de 80s lunch. En via de app van Joe kun je je favoriet uit de jaren 80 even doorgeven. Kunnen we zometeen even een leuk lijstje maken. Onder andere wat je gaat horen is ABBA. En een band die vaak aangekondigd wordt in volwassen films. Meer erover zo. Ook krijg je nieuws met Ellen. Goedemorgen, Ellen.
2: Ja, goedemorgen. Een Zuid-Koreaanse chef-kok die voegde iets toe aan zijn toetjes. En nu moet hij misschien een jaar de cel in.
0: Oh.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Even bollen. Iedereen.

0: Plus, korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ah, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand. Yeah!
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
15: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
16: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Dit is Het is 12 uur en hier is het nu.nl nieuws. Krijg je van Elena Altena.
18: Goedemiddag. Een trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. 2 trams zijn daar op elkaar geknald. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat 18 mensen gewond zijn geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Volgens het AD is het voorste gedeelte van 1 van de trams totaal verwoest. Meerdere ambulances en een traumahelikopter zijn daar nu. De Consumentenbond wil dat maaltijdplatform Thuisbezorgd stopt met verborgen kosten. Het gaat om kosten voor verplichte service, zoals tasjes, plastic verpakkingen of saus. En die zie je niet meteen, maar pas aan het eind van je bestelling. Het gaat vaak om €2 tot €4 per order. De Consumentenbond wil ook dat klanten een compensatie krijgen. Duizenden Nederlandse toeristen zitten vast in Azië nu het reisadvies voor het Midden-Oosten is aangepast. Dat meldt de Telegraaf. Veel vluchten van en naar Azië hebben een overstap in het Midden-Oosten. Maar door de oorlog tussen de VS en Iran mag je daar alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. Reisorganisaties zoeken hard naar een oplossing. En dan naar Zuid-Korea. Daar moet een chef-kok van een sterrenrestaurant misschien een jaar de cel in. En dat komt door een speciale toevoeging die hij bij het toetje deed, namelijk mieren. En dat mag in Zuid-Korea niet. Sprinkhanen en speciale krekels mogen dan weer wel. En volgens onderzoek zouden in 4 jaar tijd bijna 50.000 mieren in de toetjes hebben gezeten. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is vandaag 18 tot 21 graden.
17: Dankjewel Ellen. Dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertraging. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Gens. Een kwartier en de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord, 30:30.
19: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
17: Smakelijk eten, hits uit de jaren 80 op je boterham een uur lang. We starten met ABBA, Leo.

bij Joe in de 80s lunch met zo'n heerlijke James Bond film. Trouwens, volgens de laatste berichten zou de keuze voor de nieuwe James Bond deze zomer gemaakt kunnen worden. En dan zal de knoop nog definitief doorgehakt worden door de studio's daarna. Mocht je nog dromen van een carrière als 007, voor de nieuwe James Bond film zoeken ze nog een jonkie van in de 20.

en View to a Kill bij Joe. Tijdens de 80's lunch met alleen maar lekkere liedjes uit de jaren 80. Oh, ik hou zo van deze tijd, hè? Van dit weer, van de zomer. Weet je, overdag trek ik korte broek aan en de shirtjes, slippers. Binnen 10 seconden klaar. En dan valt de avond. Ah, dan komen ook nog eens de mooiste en de chicste outfits. Als je op vakantie bent, die gaat lekker uit eten. Dat duurt vaak iets langer dan die 10 seconden voor sommige mensen. Maar wachten kan ook iets positiefs opleveren, wist je dat? Eric Clapton die gebruikte de wachttijd ooit. Terwijl zijn vrouw zich klaar aan het maken was voor een chique avond uit en een fijne date night. Hij zat te wachten en te wachten en schreef de klassieke Wonderful Tonight. Liedje hoor je zo na Bananarama, Love in the First Degree. Bij Joe.

0: schat, de liefde van je leven van de trap naar beneden. En een prachtige mooie jurk. Zo is het liedje ontstaan eigenlijk. Hè? Eric Clapton, A Wonderful Tonight. In de Joe 80's Lunch. Tijdens een bewolkt dagje. Diepje in het weer of niet. Katrina and the Waves zet zo de zon aan. En ingesproken in de Joe app, de favoriete track van Richard.
1: Goedemiddag Joe. Yes. Ik zou graag Shalamar willen horen met I Can Make You Feel Good.
0: Ja, is lekker. Komt er aan.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
17: Je luistert met Joe. Goedemiddag, smakelijk. Het is de 80's lunch met Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertragingen van een kwartier of langer. A2, de Mos-Utrecht tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhoffbrug. Een kwartiertje. A16, Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Ook een kwartier. A20, Hoek van Holland-Gouda tussen Kleinpolderplein en Krooswijk zit je op 20 minuten. Dat geldt ook voor de A50. 20 minuten als je rijdt van Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord.
20: De Joe 80's lunch met Daniel Smulders.
17: Smakelijk eten. Shalimar komt eraan en ook David Bowie, Let's Dance onder andere. Na het zonnetje in huis.

0: David Bowie roept het wel heel makkelijk, hè? Let's dance. Stel dat je nou een van de 40.000 wandelaars bent van de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Zo.
0: Dan denk je daar wel heel anders over. En ik weet dat er heel veel luisteraars van Joe zijn die op dit moment ook lopen. De Nijmeegse Vierdaagse lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s op de oren hebben. Respect en succes. Respect voor alle lopers. Vooral Let's Trompel, laat dat niet gebeuren. Is Ice House en Crazy bij Joe. I've got a

rondje berichtenboxen, de Joe-app. Wat een heerlijke lunch weer. De hele werkplaats staat op Joe. Iedereen zingt mee, zegt Mark. Het Wageningen. Patrick stuurt, ik sta in de file op de A50 richting Eindhoven Airport. Ik vlieg vandaag weer eentje naar Spanje. Kan de ethisch lunch niet gewoon de hele dag duren, Daniel? Alleen maar toppers, zegt Roel. En gelukkig zijn de buren op vakantie. Ik werk vandaag thuis. Ramen en volume open, stuurt Mandy. En ze vraagt om Paul.

0: krijgt morgen weer een nieuwe 80's lunch van 12 tot 1. U krijgt zo destijds de 70's, 80's en 90's. U krijgt zo nieuws. En wat zit erin, Alain?
1: Nou, zometeen het laatste nieuws over de ernstige trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Ja. Is het echt serieus?
14: Oh.
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
11: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: besparen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
6: Kippie.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
11: Goedemiddag, het is 1 uur. Het nu.nl en een nieuws krijg je van Alain.
12: Goedemiddag. Een zwaar ongeluk. Op de Erasmusbrug in Rotterdam. Twee trams zijn daar eerder vandaag op elkaar gebotst. De veiligheidsregio meldde eerst 18 gewonden, maar het zijn er 15, van wie één zwaar gewond is. Op beelden is te zien dat een tram stilstond voor een open brug, waarna de andere tram er hard achterop knalde. Deze verslaggever van Rijnmond staat bij de trams en vertelt meer.
13: Alle passagiers die in die tram zaten, die zijn inmiddels eruit of afgevoerd. Hebben medische hulp gehad. Sommigen die zijn op eigen beweging en met hun aspirintje weer naar huis gestuurd. Nu moet die ravage worden opgeruimd.
12: En dat gaat nog wel even duren, want de trams zijn helemaal in elkaar gevouwen. De brug is afgesloten voor al het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Tata Steel moet voor de tweede keer in één maand een boete betalen van €100.000. Komt door het produceren van koks. Dat is een product dat ontstaat bij het verhitten van steenkool. Maar bij het maken daarvan ging het mis en daardoor kwamen er gevaarlijke stoffen vrij. De marechaussee heeft 3 verdachten opgepakt voor het stelen van een lading smartphones, de waarde van zo'n €5 miljoen. Het gebeurde rond Schiphol. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op de luchthaven en hij speelde mogelijk informatie door aan een criminele organisatie. En grote groepen Nederlanders gaan deze maanden naar de Belgische hoofdstad Brussel. En dat doen ze omdat daar de nieuwe film The Odyssey te zien is op IMAX en 70 mm formaat. De echte liefhebber moet wel die kant op, weet filmkenner Carné van der Brink.
14: Brussel is de enige plek in de Benelux waar je de Odyssey in 70 mm IMAX kan zien. Dat houdt in dat je hem daar op het grootste scherm te zien krijgt en ook echt op analoge film en niet digitaal. Daardoor is alles veel scherper en spat de Odyssey nog meer van het scherm.
12: Ja, wie nog de film op die manier wil zien, moet snel zijn met het regelen van een kaartje. De meeste voorstellingen zijn al uitverkocht. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is 18 tot 21 graden.
11: Alain, dankjewel. Dan is het jouw verkeer van Flitsmeister. 21 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Een ongeluk gebeurt. 18 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een afrit afgesloten. 19 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 18 minuten extra.
15: Dit is Joe met Chantal Hutte.
11: Op je woensdagmiddag met fijne muziek van Billy Joel. Zo, My Life, maar eerst The Police en Every Breath You Take.

live bij Joe. Oh, weet je wat ik zo lekker vind? Dat ik sinds een aantal nachten weer onder een deken slaap. Dus niet alleen je laken, maar ook lekker een deken, weet je wel. Wat dikker en warmer. Mocht je dat ook zo fijn vinden, geniet er nog maar even van. Ja, de lol is volgende week weer weg. Gaan we gewoon weer richting de 30 à 32 graden. Oh. Nou goed, ik gun het iedereen met vakantie. Zelf baal ik er wel een beetje van. Joe met Cher zo naar Madonna en True Blue.

Leave hier bij Joe met zo de Four Seasons en December 1963. Als ik zeg vandaag Wenen, vrijdag Tsjechië en dan volgende week door naar Duitsland en Denemarken. Ja, dan klinkt dat misschien als een leuke interrail trip die ik heb geboekt, maar absoluut niet. Niets is minder waar. Het is namelijk het tourschema van Roxette. Ja, die hebben drukke dagen voor de boeg deze zomerse, nou ja, juli maand. Listen to your heart nu.

0: Evercross, Ride Like the Wind bij Joe. Het is bijna 2:30. Dat betekent dat het zometeen weer tijd is voor de Joe Hitquiz. Ja, dat spelen we hier elke werkdag. Is een heel leuk spelletje. Daarbij krijg je 3 fragmenten. En aan jou is de taak om te zeggen, komen die fragmenten uit de 70s, de 80s of de 90s? Als je dat allemaal goed weet te raden, dan kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Battle of the Generations. En eerlijk, ik heb echt al de hele week zin om dit weg te geven. Ik heb gewoon zin in een winnaar. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Ik zou zeggen, 3 maal is scheepsrecht, toch? Ja, dat gaat gewoon vanmiddag lukken. Het enige wat je hoeft te doen om mee te doen is even deze oefenopgave goed beantwoorden. Let op. Komt deze van Prince, The Most Beautiful Girl in the World, uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat even in met de Joe-app. En misschien heb ik je dan zo meteen wel aan de telefoon als je het goed hebt. En speel je mee met de Joe Hitquiz. Je hoort hem zo meteen helemaal en ook DeBarge. Komt eraan.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: Bij Eurojackpot maak je...

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak

0: opgave. Sandra, uit welke decennium kwam deze ook alweer?
1: Ja, volgens mij van de 90's.
0: Ja.
2: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, en Sandra, daar gaan toch wel een heleboel mensen verkeerd. Want die dachten allemaal de 80's, maar jij dacht de 90's.
1: Ja.
0: En dat was helemaal goed, uit de 94 zelfs. En daarmee heb je gekwalificeerd, Sandra van 50 uit Appingedam.
1: Ja, dat klopt.
0: Dit stemt mij wel deugd, hoor. Dit doet mij deugd. Want ik probeer al de hele week aan mensen hitster te slijten. Maar het gaat gewoon de hele tijd mis.
1: Nou, dan moet ik heel erg mijn best gaan doen, dus.
0: Ik wil je niet te veel druk geven, maar ik zou het wel heel leuk vinden als je wint, ja.
1: Ja, ik ook.
0: Hé, en je staat op het punt om straks te gaan werken, hè?
1: Ja, klopt.
0: Avonddienst?
1: Avonddienst, ja.
0: En tot hoe laat moet je dan?
1: Ik mag tot 10 uur.
0: Je mag tot 10 uur. Oh, kijk, dat is altijd positief. Niet je moet, maar ik mag.
1: Nee, klopt. Ik mag dit mooie werk doen.
0: Oh, kijk, dan hou je van je werk. Dat is het goed, ja. Best om te horen. En wat dat betreft, met het weer van vandaag maakt het ook eigenlijk niet heel erg veel uit, hè?
1: Nee hoor.
0: Gewoon lekker aan het werk. Maar eerst even die hits er binnen slepen.
1: Ja.
0: Je krijgt zo meteen 3 hits van mij te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het een hit is uit de 70's, de 80's of de 90's. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Gaan we.
1: Dit is de 80's.
0: De 80's, ook zonder twijfel. Je kwam gewoon binnen en je denkt, 80's.
1: Ja.
0: Nou, ga zo door zou ik zeggen, want dit was gewoon helemaal goed.
1: Ook de 80's.
0: Ook de 80's. Ik hoor niet eens twijfel, Sandra. Heb je vaker dit soort spelletjes gespeeld?
1: Nou, ik speel er dat zo wel mee, maar dit herken ik gewoon wel van de 80's.
0: Nou, ik ga niet eens discussiëren. Ook gewoon goed. Nog maar 1 te gaan. Kom op, hè, Sandra. Zet hem op.

0: Kleine twijfel, 90s.
1: 90s zeg je. Kleine twijfel, want je dacht misschien ook wel eind 80 of zo?
0: Ja, ja.
1: Nou, Sandra, ik ben zo blij. Je hebt het gewoon goed. Ja hoor, nou, 1996. Super. Gefeliciteerd, je wint de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
0: Fantastisch.
1: Heel veel speelplezier. Is dit jouw eerste editie van Hitster die je ook hebt?
0: Ja.
1: Nou, maak ze gek. Echt waar, Sandra. Ga met iedereen spelen, want je bent een natuurtalent.
0: Helemaal leuk.
1: Heel erg super. Veel plezier ermee, hè?
0: Dankjewel.
1: Zo, weer een winnaar tijdens de Joe Hit Quiz. Hopelijk morgen weer, want dan spelen we het uiteraard ook gewoon weer om 14:50. Met misschien wel jou. Het zou maar zo kunnen. Bob Marley en de Wailers hoor je zo bij Joe. Three Little Birds. Maar eerst Madness. Dit is Our House.

0: Meteen YouTube en ook Sister Sledge komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Alain.
1: Ja, je kan bieden op spullen die zijn gebruikt tijdens het WK voetbal. En je hoort zo waar het opgebrachte geld dan naartoe gaat.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
4: Kippie.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus. It's play.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnen krentenbol.

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
4: Vakantie!
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Dit is jou. Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
12: Goedemiddag. Wat is de oorzaak van de zware trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam? 1 tram stond stil voor een open brug, waarna een andere tram er hard achterop knalde. 15 mensen zijn gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Het was volgens deze passagier een enorme klap.
13: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Was best erg, was heel eng.
12: Was te horen bij Rijnmond. Vervoersbedrijf RET zegt er alles aan te doen om boven tafel te krijgen wat er precies is gebeurd. De ravage op de brug is enorm. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen was mogelijk niet het doelwit. Zijn familie denkt dat het een vergismoord is, meldt het AD. Ze halen nu met een crowdfunding geld op voor zijn uitvaart. In de zaak is een 18-jarige Rotterdammer opgepakt, maar het is nog niet zeker of hij de schutter is. KLM vliegt nog langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Tot en met 6 september wordt er niet die kant op gevlogen. KLM mijt de bestemmingen al maanden vanwege de Iran-oorlog. En Buitenlandse Zaken scherpte vandaag nog de reisadviezen aan van meerdere landen in het Midden-Oosten. En er is een veiling aan de gang van spullen die zijn gebruikt tijdens het WK voetbal. Daarmee moet geld worden opgehaald om kinderen wereldwijd te helpen aan sport en onderwijs. Fans kunnen onder meer bieden op voetballen die zijn gebruikt tijdens de openingswedstrijd en de finale. Of op het topje dat Shakira droeg tijdens de video van het WK-lied Die Die. De veiling duurt nog een week. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Wordt dan ook wat warmer.
11: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 18 files in Nederland. In één sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 24 minuten extra.
5: Dit is Joe met Chantal Hutten.
11: Je komt gezellig door je woensdag met hele fijne muziek van Sister Sledge Show, Lost in Music. Maar eerst U2, With or Without You.

Maar laten we er maar gewoon hoop op houden dat het volgende week beter wordt. En dat je met dit soort weer heel goed de hort op kan. Dat je hele leuke uitjes kunt hebben. Mocht je nou denken, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil doen. Wat voor een uitje is dan geschikt? Wat is nou leuk? Luister elke ochtend naar de ochtendshow met Edwin. Die past een beetje op het honk van Koen en Sander. En hij is elke ochtend op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Dus luister morgenochtend weer tussen 6 en 10. En misschien doe je wel wat inspiratie op. Of als je zelf suggesties hebt, stuur dat dan even in de Joe-app.

Always on My Mind bij Joe. Het is vakantietijd en dat betekent dat heel veel mensen zin krijgen om nieuwe hobby's uit te proberen. Want ja, je hebt natuurlijk tijd over, dus dan kun je in de kast duiken om te zien wat je daar allemaal nog hebt liggen. Misschien een keer een bepaald knutselproject gekregen of zo. En het is ook wel ideaal om dat deze periode te doen. En zeker om met nieuwe dingen te beginnen. Maar je kan ook gewoon vastgehoest zitten in je oude hobby's. Hè? Dat is ook helemaal niet erg. Neem nou Rod Stewart, die hoor je zo hier bij Joe. Die heeft ook een hobby. Ja, hij is al 25 jaar bezig met een modelspoorbaan. Die modelspoorbaan is 450 meter en daaromheen heeft hij een stad gebouwd geïnspireerd op Chicago en New York. Nou ja, hij houdt zichzelf in ieder geval lekker bezig. Zo dadelijk Simply Red, maar nu eerst dus Rod Stewart.

0: over. Je hebt ook Europe. Ja, en 22 juli, dat is vaak een beetje het moment dat deze ontzettend irritante beesten zo rond je hoofd vliegen.
1: Oh,
0: je krijgt er directe rillingen van, toch? Wie vindt dat nou niet irritant? Nou, ik heb er dus zo dadelijk goed nieuws over.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bon gelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel

0: de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
4: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Goedemiddag, het is 1 over half 3. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 25 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A12 Lunette Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen. De parallelbaan. Een kapotte auto, 20 minuten. En de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 25 minuten extra.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
5: En een liedje zo voor alle Mandy's van Barry Manilow. Maar eerst Europe en de Final Countdown.

Je luistert naar Joe, Barry Manilow was dit en Mandy. Weet je wat een van de meest irritante dingen is van de zomer? Ja, dat je het raam 's nachts openzet voor een beetje frisse lucht en dat er dan muggen naar binnen vliegen. Echt waar. Ik ben totaal niet lenig, maar zodra er een mug binnen zit, ja, dan moet Jackie Chan gewoon bang voor me zijn. Ik word echt een soort ninja. Ik sla van me af. Ik heb houdingen waarvan ik niet wist dat ik erin kom. Maar mocht je nou ook zo'n hekel hebben aan die vervelende muggen, dan heb ik goed nieuws voor je. Want er zijn dit jaar waarschijnlijk minder muggen. Heeft alles te maken met de droogte. Normaal gesproken leggen muggen eitjes in stilstaand water. Maar ja, als die regenplassen er niet zijn, dan komen er dus ook geen nieuwe muggen. Ja, en dat is dan toch wel weer een klein voordeeltje aan die droge periode, toch? Dus lekker de ramen open 's nachts en lekker ventileren. George Michael hoor je zo, Freedom. Maar eerst Soul to Soul en Back to Life.

De 3 uur betekent dat ik zo meteen weer een nieuwe 3 na 3 voor je heb. Oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En het is wel echt een cryptische zin geworden vanmiddag, hoor. Ja, ik dacht, misschien heb jij je hersenen een beetje in zomerstand staan. Heb je ze al een tijdje niet gebruikt? Kun je ze nu even goed aanslingeren? Want in de volgende zin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. Let goed op. De kleine Nikolai is de heerser van de dansmuziek. Gedragen met liefde en trots. De kleine Nikolai is de heerser van de dansmuziek, gedragen met liefde en trots. Dat is de cryptische zin van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd of je weet welke 3 liedjes het zouden kunnen zijn. Laat het weten in de Joe-app. Donna Summer hoor je zo, maar eerst Kate Bush.

0: is 3:05, ofthans bijna 3:05. Betekent dat je zo meteen weer de 3 na 3 hoort. En dat is een cryptische zin. Daarin zitten de eerste 3 liedjes die je hoort na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of je het weet. Hij is best een beetje lastig. Maar ik denk dat je het gewoon kan. Oké, let goed op. De kleine Nikolai is de heerser van de dansmuziek. Gedragen met liefde en trots. De kleine Nikolai is de heerser van de dansmuziek. Gedragen met liefde en trots. Daarin zitten de 3 liedjes die je zo meteen na 3 uur gaat horen. Als je denkt te weten, kun je het altijd even laten weten in de Joe-app. En het nieuws van 3 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, in Groningen zorgt een uit de hand gelopen grap voor tonnen aan schade.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Ho, ho, ho.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze. In een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: Autodiscounter.nl.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Ja.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
5: Goedemiddag, het is 3 uur. Het nu.nl en een nieuw scherpje van Alain.
7: Goedemiddag. 5 jaar cel. Dat krijgt een 20-jarige man voor een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Dat gebeurde 1,5 jaar geleden. En daarbij raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest. En ook de huizen van de buren raakten flink beschadigd. De aanleiding voor de aanslag zou een ruzie zijn over de diefstal van 2 accu's. Na de botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. In totaal zijn 15 mensen gewond geraakt, maar een deel kon dus gewoon naar huis. Intussen gaat het nog wel even duren voordat de trams op de brug kunnen worden weggehaald, zegt de directeur van vervoersbedrijf RET.
8: Ik heb begrepen dat er echt gezaagd moet worden. Dat we ze niet uit elkaar kunnen trekken. Dus dat zal dan gebeuren.
7: Was te horen bij Rijnmond. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het moet voor investeerders aantrekkelijker worden om geld te steken in de bouw van huurwoningen. De vastgoedsector roept dit al langer, maar nu komt ook de Nederlandse Bank met deze waarschuwing. Volgens hen moet het kabinet snel met maatregelen komen, want anders dreigt het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet te worden gehaald. En een uit de hand gelopen grap in Groningen zorgt voor zeker €250.000 schade. Het gebeurde tijdens Koningsnacht. Vandalen duwde een hoogwerker van 1000 kilo op de roltrap van het treinstation. Daardoor moeten nu meerdere onderdelen worden gerepareerd. Het gaat nog zeker 1,5 jaar duren voordat de roltrap het weer doet. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is 18 tot 21 graden. En morgen grotendeels droog met af en toe zon. Wordt dan ook wat warmer.
5: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 23 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Op de A16 is dat Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug al de hele middag. 22 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. 26 minuten. En de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Eersel en de Hocht, Randweg en 2 West. Daar is een ongeluk gebeurd en staat nu 20 minuten vertraging.
9: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: De 3 na 3.
5: Het was weer tijd voor de 3 na 3, oftewel een cryptische zin. En daarin zitten de 3 liedjes die je zo meteen hoort na 3 uur. Dus zo dadelijk, eigenlijk direct. Hij was wel heel erg cryptisch vandaag. Ja, ik heb een aantal berichtjes binnengekregen van mensen die zeiden: wat is het moeilijk? Vaak werden er 2 wel uitgehaald, maar die laatste bleef een beetje hangen. Nou, de zin was als volgt. De kleine Nikolai is de heerser van de dansmuziek, gedragen met liefde en trots. De kleine Nikolai die verwijst naar Nikita, want dat is in het Russisch de verkleinvorm van Nikolai. Dus vandaar de kleine Nikolai. Gedragen door liefde en trots kwamen de mensen ook nog wel uit. Liefde en trots verwijst natuurlijk naar Love and Pride van King. Maar dan hebben we die laatste. Die is de heerser van de dansmuziek. Dat ging om de Sultans of Swing van de Dire Straits. En ik kan je vertellen, maar 2 mensen hadden het goed. Namelijk John en Saskia.

hoop dat Laura hiermee de boel iets gezelliger heeft op kantoor. Want ze stuurde een berichtje in de Joe-app dat ze zich een beetje verveelt omdat al haar collega's weg zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar wij blijven gewoon bij je, hoor, hier bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Moonlight Shadow Zone naar de Fugees en Killing Me Softly.

22 juli. Is niet normaal gesproken de dag dat je aan het nadenken bent over het opbouwen van je kerstboom. Behalve als je nu in Lisse bent. Ja, daar zijn ze namelijk in het tuincentrum weer begonnen met de opbouw van de kerstafdeling. Ze hebben daar zo'n 7000 vierkante meter. Dus het kost ook echt wel wat tijd om het op te bouwen. Maar als je dat doet en daar werkt, dan ben je toch in december al helemaal klaar met de kerst, of niet dan? Nou goed, wij kunnen er binnenkort kijken. Dat is dan wel weer leuk. You ain't seen nothing yet nu bij Joe.

0: Seen Nothing Yet. Met So The Coming Arts en ook London Beat komt eraan. En ik heb echt een gouden tip, mocht je last hebben van fruitvliegjes.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
24: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 30 files in Nederland, in 3 sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht, 32 minuten. Dan de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en de Volkerakbrug, 30 minuten. En de laatste op de A67 Turnhout-Eindhoven tussen Hapert en de Hocht, Randweg N2 West, 31 minuten.
25: Dit is Joe met Chantal Hutten.
24: En muziek van London Beat, So I've Been Thinking About You. Maar eerst de Coming Arts. Don't leave me this way.

het is zomer, betekent dat er ook heel veel fruitvliegjes te vinden zijn rond je fruit. Best een beetje vervelend, maar ik heb dus de gouden tip gelezen. En toen dacht ik, ja, dat kan ik natuurlijk niet voor mezelf houden. Want wat schijnt nou te werken? Een muntplant. Ja, je hoeft alleen maar een muntplantje neer te zetten op je aanrecht. Ze vinden die geur namelijk zo smerig dat ze wegblijven. Spinnen ook. En je hebt ook nog eens verse thee.

Night bij Joe. Krijg je denk ik genoeg energie van. Maar ontbreekt er misschien toch nog een klein beetje energie, dan kun je het beste gewoon naar Joe blijven luisteren. Want zometeen om 4 uur is het uiteraard weer tijd voor de 4 uur middagboost met Jorien. En je kan nog laten weten wat je wil horen. Laat het vooral even weten in de Joe-app. Want ja, dan hebben wij weer wat inspiratie om extra energie te kunnen geven. W, hoor je zo, Please Don't Go. Maar eerst Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is.

0: Ja, maar ik ga toch wel hoor. Ja, het is bijna 4 uur. Please don't go. Ik snap het. Maar om 4 uur hoor je uiteraard Jorien met de middagshow. Wordt hartstikke gezellig met de 4 uur middagboost ook. Blijf lekker luisteren. En ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Alain. Ook die blijft gewoon.
1: Ja, absoluut. En ik heb zo meteen een belangrijke terugroepactie van de Action.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Je wandel je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
8: Goeie.
7: En dat was buiten de tijd, helaas.
8: Dat is jammer.
7: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 4:15 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
7: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
12: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst?
13: Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl, Alain Altena.
15: Goedemiddag. Een vergismoord. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen was volgens zijn familie niet het doelwit. Zij spreken over zinloos geweld. Met een crowdfunding halen ze nu geld op voor zijn uitvaart. In de zaak is een 18-jarige Rotterdammer opgepakt, maar het is nog niet zeker of hij de schutter is. De Rotterdamse burgemeester Schouten is flink geschrokken van het tramongeluk in de stad. Eén tram stond stil voor een open brug, waarna een ander met hoge snelheid achterop klapte. De ravage is enorm en het bergen gaat volgens Schouten nog wel even duren.
16: Niet alleen de ontsporing, maar er staat ook veel spanning op elektriciteit. Het is een tram, dus dat is nog een heel precies klusje. En daar zijn gelukkig ook hele gespecialiseerde mensen aanwezig die dat kunnen doen.
15: Zei ze bij de NOS. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Eén van hen is zwaar gewond. Reisorganisaties kijken of ze reizigers met een vlucht via het Midden-Oosten alsnog kunnen omboeken. Dat komt omdat ons land de reisadviezen in de regio heeft aangescherpt. Door de oorlog tussen de VS en Iran mag je daar nu alleen nog maar vliegen als het echt niet anders kan. Vooral reizigers in Azië zijn getroffen. Zij maken vaak in het Midden-Oosten een tussenstop. En een belangrijke terugroepactie van The Action. Het gaat om de barbecue-handschoenen van hun eigen merk. Uit testen blijkt dat die niet veilig zijn en dat je er brandwonden van kan krijgen. Op de site van The Action staat om welke handschoenen het precies gaat. Mensen die het product hebben gekocht kunnen hun geld terugkrijgen in de winkel. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 20 graden. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
14: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 42 files staan er in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. 20 minuten vertraging heb je daar tussen Uitgeest en Beverwijk. Komt door wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid. Dan de A12 van Lunetten naar Ouderijn. Tussen Lunetten en Ouderijn hoofdrijbaan doe je er 20 minuten langer over. Een file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Een half uur tussen Deil en Arkel. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Moerdijkbrug is de afrit afgesloten, zorgt voor een half uur vertraging. En de A17 van de Roosendaal naar Dordrecht, ook daar 25 minuten vertraging tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. En de laatste op de A50, Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 25 minuten vertraging. Mocht je ergens anders vaststaan, dan duurt die file niet langer dan 20 minuten.
17: Dit is Joe, met Jorien Renkema.
14: Ja, goedemiddag. Het is woensdag. Het is is 4 uur geweest. Het is het midden van je werkweek. Ik ben er voor je om je nog even te helpen met de laatste loodjes van deze werkdag. Met de 4 uur middagboost alleen maar liedjes waar jij een beetje extra energie van krijgt. Jouw favoriet kun je aanvragen via de app van Joe. Elise Marie die deed dat al. Zij vroeg of ik Fleetwood Mac voor haar kon draaien. Nou, altijd met heel veel liefde, Elise Marie. Dus Little Lies is speciaal voor jou. Wat wil jij horen? Waar krijg jij de broodnodige energie van? Ik draai het allemaal met liefde voor je tot 4:30. Dus open die app van Joe en laat me weten wat je graag wil horen.

0: Ik weet niet of dit betekent dat Hans de vierde acht aan het lopen is. Nou, in dat geval, veel succes. In de 4 uur middagboost kun je een liedje aanvragen voor jezelf, voor je collega, voor je vriend, voor je vriendin. Of, in het geval van Linda, voor je zoon.
1: Hey Joe, hierbij een berichtje van mij, van Linda, vanuit een zonnige Costa Brava. Ik zit hier even een weekje, dus ik kan eigenlijk wel een kleine boost gebruiken. En bij deze plaats moet ik altijd denken aan mijn jongste zoon, Timo. Dus bij deze, voor hem. Groetjes van mij. Adios.

0: Bas die staat sinds gisteravond, sinds gistermiddag moet ik zeggen, bovenaan het klassement van deze week. Want Bas had gisteren 8 goede antwoorden, klonk zo. Iets zoets.
1: Mais.
0: Een lichaamsdeel.
1: Mild.
0: Woe! De mild. Ja, die was echt op de zoemer. Gaan we die nog meenemen, jury? Ja, die gaan we nog goed rekenen. Nou, denk jij, dat kan ik nog beter dan Bas? Meld je dan nu aan door je naam te sturen met een berichtje via de app van Joe. Kun jij in 30 seconden meer associaties koppelen aan een letter uit het alfabet dan die 8 van Bas? Dan maak je niet alleen kans op 1000 euro. Maar als je minstens 10 goede antwoorden hebt, dan heb ik ook nog een extra prijs voor je. Namelijk een straatstaatsloten van de staatsloterij. Dus wil je meedoen zometeen met de alfabetel? Laat het weten via de app van Joe. Het nieuws van 4:30. Alleen, wat zit erin?
2: Nou, geld terugkrijgen als je hebt besteld via Thuisbezorgd. De Consumentenbond wil dit en ik vertel zo waarom.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders grijp je mis.
8: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee.
7: Plus.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje.

0: Omedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Goedemiddag, het is bewolkt met af en toe wat regen. Vandaag zo'n 20 graden. Morgen grotendeels droog met af en toe wat zon. En het wordt dan 19 tot 24 graden. De Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 52 files in Nederland, waarvan er 5 langer duren dan 20 minuten. Te beginnen op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten-Oost en de Meern doe je er een half uur langer over. Ook een half uur vertraging op de A12 van Lunetten naar Oude Rijn. Tussen Lunetten en Oude Rijn hoofdrijbaan. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor 40 minuten vertraging tussen de Marktbrug en de Moerdijkbrug. De A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Een half uur vertraging tussen Zevenbergen en Klaverpolder. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn doe je er bijna een half uur langer over tussen Epe en Apeldoorn-Noord vanwege een defect voertuig. Dit is het nieuws van 4:30. Dit is Alem.
5: Goedemiddag. Een grote brand op een industrieterrein in Delft. Daar zijn een boot, een woonwagen en een kermisattractie verwoest. Bij het vuur kwam veel rook vrij. Inmiddels is het onder controle en wordt er nageblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. We hebben met z'n allen begin dit jaar minder geshopt in de winkelstraten. Vergeleken met vorig jaar was het ruim 2% minder. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door het weer. We hadden eerst een nat voorjaar en daarna in juni een hittegolf. Nou, april was de enige maand met meer mensen in de winkelstraten. En vooral in grote en middelgrote steden liep het aantal bezoekers terug.
4: Nou, ik hoor geen probleem om te winkelen hoor. Een nat voorjaar en een hittegolf. Ja, als het nat is, dan ren je gewoon gauw een winkel in. En als het, als het heet is, dan spring je de airco van de winkel in. Dus ik hoor geen excuses om niet te winkelen.
5: Ja, ik denk toch dat mensen met die regen liever thuis bleven.
4: Ja, die denken er toch blijkbaar anders over.
5: Ja, okay. Ja. En de Consumentenbond wil dat maaltijdplatform Thuisbezorgd stopt met verborgen kosten. Het gaat dan om kosten voor verplichte service, zoals tasjes, plastic verpakkingen of saus. En die zie je niet meteen, maar pas aan het eind van je bestelling. Het gaat vaak om 2 tot 4 euro per order. De Consumentenbond wil ook dat klanten een compensatie krijgen.
4: Oftewel dat je dus je geld terug kan krijgen.
5: Eigenlijk wel, ja.
4: Dus dan zou je dus tegen je pizzeria kunnen zeggen van, hé, jullie hebben mij in mei 2025 2 euro gerekend voor een tasje en een bakje knoflooksaus, dat wil ik terug.
5: Nou ja, als je het zo zegt, dat klinkt natuurlijk als een lastig verhaal.
4: Ja, precies. Nou ja, maar ze kunnen in ieder geval hun best doen, de Consumentenbond. Hè? Dat,
5: zo is het.
4: Ja, oké.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
4: En met Joep.

Freddie Mercury de melodie in 5 minuten bedacht. Daarna schreef hij de tekst terwijl hij lekker onderuit in bad zat in het hotel Bayerischer Hof in München. Dus mocht je daar ooit zijn, denk dan even aan Crazy Little Thing Called Love van Queen dus.

0: Als je dan weet dat dit is geschreven in een bad en een hotel ergens in Duitsland, dan zie je hem gewoon liggen al, hè? Freddie Mercury in. En er is heel veel schuim.
1: De Alpha Battle.
0: Crazy little thing called love, hoorde je. En ik heb nu aan de telefoon Sander. Goedemiddag.
2: Ik denk dat je de verkeerde aan de lijn hebt, want ik ben Laurens.
0: Laurens! Nou, hoe kom ik dan bij Sander? Dat staat hier in mijn scherm.
2: Dat weet ik ook niet.
0: Oh, nou ja, daar heb ik wel verkeerd linkje geklikt, denk ik. Nou, Laurens, welkom in de Alpha Battle. Hallo.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, eigenlijk behoorlijk goed.
0: Nou, oh ja, hoezo? Heb je daar nog een speciale reden voor?
2: Ja, tuurlijk, omdat ik met de Alpha Battle mee kan doen.
0: Hé, hey, kijk, dat is mooi. Want heb je al in gedachten wat je zou doen met 1000 euro?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik heb helemaal geen idee. Maar ja, we gaan gewoon kijken hoe ver we komen.
0: Het staat altijd lekker op de rekening, toch? 1000 euro erbij.
2: Precies, ja. Precies. En in het ergste geval, dan gaan we naar het casino en zetten we alles op zwart.
0: Zo,
2: maken we er 2000 euro van.
0: Zo, kijk eens even. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar eerst eens even kijken of je dat binnen gaat halen, die 1000 euro. Want zoals gezegd staat nu Bas bovenaan het klassement. Die naam klopt wel. Die heeft 8 punten gisteren gehaald. En ja, jij moet daar overheen komen om dus op donderdag de hoogste score te hebben en die 1000 euro te winnen.
2: We gaan het proberen.
0: Heel goed. That's the spirit. Ik ga zo meteen de klok starten. 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk associaties te maken met een letter uit het alfabet. En jouw letter is, kan ik je vertellen, de B.
2: De B van Berend.
0: Juist.
2: Oké. Okay.
0: Daar gaan we, Laurens. Een film.
2: Batman.
0: Een instrument.
2: Daar.
0: Iets wat?
2: Wat, sorry?
0: Iets plats.
2: Water.
0: Een superheld.
2: Batman.
0: Een merk.
2: Bjornberg.
0: Iets snels.
2: Bugatti.
0: Een kledingstuk.
2: Broek.
0: Een emotie.
2: Blue.
0: Een broodbeleg.
2: Boter.
0: Iets zachts.
2: Boter.
0: Een app.
2: Bjornberg.
0: Poeh. Nou, er was even wat vertraging op de lijn. Of nou ja, jouw verbinding viel weg bij een instrument.
2: Ja, ik weet het inderdaad. Dat is zo jammer.
0: Klopt. En toen vroeg ik je, wat zei je? Maar toen zag ik ondertussen dat de jury het wel had verstaan. Want jij zei een basgitaar, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dat heeft de jury ingevuld. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik door. Maar even kijken. Iets plats. Ja, dat was te midden van de verwarring. Toen zei jij water.
2: Ja, nee, inderdaad. Doe gewoon wat.
0: Heel goed dat je iets noemt, want dan kun je gewoon verder. Want je mag niet passen in dit spel. Even kijken, een Batman had je, Bjornborg, Bugatti, iets snels. Vond ik heel creatief. En ik kan je vertellen dat, ondanks dat het dan heel eventjes fout ging rondom het instrument, heb je toch 9 punten gehaald.
2: Zo, netjes.
0: Ja, nou inderdaad, ik ben blij dat jij het zelf zegt. Je staat nu dus bovenaan het klassement. En misschien is dat morgen voldoende voor 1000 euro, maar dat gaan we dus morgen horen.
2: Ja, inderdaad.
0: Nou, voor nu bedankt, Laurens. En misschien tot morgen.
2: Ja, misschien tot morgen.

momenteel aan een welverdiende cocktail. Te genieten van de rust, want ze is net terug van een tour met Take That. Zo stond in het voorprogramma van Take That. Hebben hele grote stadions uitverkocht. Maar nu is het klaar. Dus ook voor Belinda Carlisle is het vakantie. Leave a Light On hoorde je op Joe. En dit is Gloria Gaynor.

0: was echt nog lang geen goodbye, hoor. Joe is er 24/7. En de middagshow die duurt nog tot 7 uur vanavond. Met onder andere Alain Altena op het nieuws.
1: Ja, vrachtwagenchauffeurs opgelet. Het verbod om over de Merwedebrug te rijden wordt snel gehandhaafd.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
3: Honor the craving.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Goedemiddag, 5 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
9: Goedemiddag. Dit weekend worden er camera's geplaatst op de Merwedebrug van de A27. Dat meldt Rijkswaterstaat. De camera's moeten het vrachtwagenverbod op de brug controleren. Sinds afgelopen weekend mogen vrachtauto's niet meer eroverheen rijden omdat de constructie niet veilig is. Maar tot nu toe wordt dat verbod massaal genegeerd. Het is nog altijd onduidelijk hoe het tramongeluk in Rotterdam kon gebeuren. Vanochtend botste een tram in volle vaart op een andere tram die stilstond. De directeur van vervoersbedrijf RET vertelt meer over de machinist die achterop knalde.
10: We hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs. En dat vind ik toch ook wel belangrijk.
9: Zei ze bij de NOS. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. 1 van hen is er slecht aan toe. KLM vliegt nog langer niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Tot en met 6 september wordt er niet die kant op gevlogen. KLM mijt de bestemmingen al maanden vanwege de Iran-oorlog. Buitenlandse Zaken scherpte vandaag nog de reisadviezen aan van meerdere landen in het Midden-Oosten. En grote groepen Nederlanders gaan deze maanden naar de Belgische hoofdstad Brussel. Dat doen ze omdat daar de nieuwe film The Odyssey te zien is op IMAX en 70 mm formaat. Nou, de echte liefhebber moet wel die kant op, weet filmkenner Carné van der Brink.
11: Brussel is de enige plek in de Benelux waar je de Odyssey in 70 mm IMAX kan zien. Dat houdt in dat je hem daar op het grootste scherm te zien krijgt en ook echt op analoge film en niet digitaal. Daardoor is alles veel scherper en spat de Odyssey nog meer van het scherm.
9: Nou, wie nog de film op die manier wil zien, moet snel zijn met het regelen van een kaartje. De meeste voorstellingen zijn al uitverkocht. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe regen. Het is zo'n 20 graden. En morgen is het grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
8: Joe, verkeersinformatie, door Flitsmeister. 42 files staan er in het land. Je hoort de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er is een afrit afgesloten. Zorgt voor 35 minuten vertraging tussen Breda Noord en Klaverpolder. De A17 dan, van Roosendaal naar Dordrecht. Roosendaal naar Dordrecht, moet ik zeggen. Defect voertuig daar zorgt voor een half uur vertraging tussen Zevenbergen en Klaverpolder. Dan de A22, Beverwijk richting Velsen. Een oprit afgesloten daar. Een half uur vertraging tussen Beverwijk en de Velsen. Tunnel. Op de A27 van Utrecht naar Almere heb je 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes, omdat er een verbindingsweg is afgesloten. En een file op de A50 van Zolder naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er 20 minuten langer over.
12: Dit is Joe met Jorien Renkema.
8: Zometeen Eternal, I Wanna Be The Only One. Meteen naar Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Precies 5 uur geweest. De radio staat op Joe. Nou, hoe slecht je dag ook was, dat is in ieder geval een goede keuze die je vandaag hebt gemaakt om de radio op Joe te zetten. Want hier op Joe hoor je het allerbeste uit de 70s, de 80s en de 90s met zometeen Culture Club. Nou, en dat dan na Eternal en BB Winans, daar word je gewoon heel erg vrolijk van, toch? Ik ben sowieso vrolijk, merk ik. Ik heb persoonlijk een heerlijke woensdag. Ik ging vanochtend koffie drinken met iemand die ik al jaren niet meer had gezien. Dat was heel leuk, gezellig. En daarna heb ik gewinkeld in Utrecht. Ja, en noem me materialistisch, maar dat doet mij toch vaak heel erg goed. Ik hoop dat jouw woensdag minstens zo fijn is tot nu toe. En nou, zoals gezegd is het, om heel precies te zijn, 5:11. Als je ambtenaar bent of als je op een gemiddeld kantoor werkt, nou, dan zit je werkdag er dus waarschijnlijk op. Misschien stap je net de auto in. Nou, dan zou ik zeggen, doe even dat raampje omlaag. En zet die radio lekker hard, want zoals iedere dag...

Me was een boodschap van Boy George aan de drummer van de band, John Moss. Want in hun tijd in Culture Club hadden zij een relatie met elkaar, Boy George en deze John Moss. 8 jaar lang hebben ze een relatie gehad, maar dat hielden ze al die tijd verborgen voor het publiek. Eigenlijk mocht niemand dat weten dus. En op een gegeven moment kwam het punt dat Boy George het niet meer zo zag zitten, die relatie. Hij wilde er eigenlijk mee stoppen. En hoe maak je dan de verkering uit als je een wereldster bent als Boy George? Dan dump je iemand in een persconferentie. Het is echt waar. Ik heb het hele internet afgespeurd naar die persconferentie. Nou, die is helaas nergens terug te vinden. Maar Boy George zelf, die heeft dat dus in een interview verteld. Hij dacht, ja, ik vertel gewoon aan de pers dat die relatie uit is. Dan weet iedereen het gelijk, inclusief John zelf. En er schreef er dus ook nog een liedje over dat je zojuist op Joe hoorde. Do you really want to hurt me? And then now on Joe. Time stood still. Oh nee, dat is bad English.

0: Zometeen na 5:30 wil ik graag een spel met je spelen. Dat spel heet de op maat gemaakte quiz. Dat betekent dus dat ik een quiz speciaal voor jou ga maken. En die gaat helemaal over jouw favoriete band of artiest. En nee, daarin hoef je geen vragen te beantwoorden over deze artiest zelf. Dus ik ga niet aan je vragen wat is zijn of haar lievelingskleur of hoe heet hun kat. Nee, het gaat echt over de liedjes. Die liedjes die jij zo leuk vindt als fan van deze artiest of band. Dus het enige wat jij moet doen is mij even via de Joe-app laten weten van wie of wat je dus heel erg fan bent. En dan ga ik daar 3 liedjes van op een rij zetten. Een stukje intro, een songtekst ga ik voorlezen en je hoort een outro. En aan jou de taak om de goede titel erbij te noemen. En hoe groter een fan je bent, hoe makkelijker dit spel is. Dus laat maar even weten van wie ben jij een groot fan. Ga je misschien zo meteen meedoen na 5:30. En over 5:30 gesproken, dan horen we het nieuws van Alain. En wat zit daarin?
1: Nou, in Japan was het gisteren Kokushobi. En wat dat inhoudt, dat hoor je zo.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19. Aldi.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van
7: Aldi.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wauw.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Goedemiddag, het weerbericht van Jo. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen blijft het grotendeels droog met af en toe zon. En het wordt dan 19 tot 24 graden. De Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister dan. 46 files staan er in het land. Je krijgt van mij de files met een vertraging van, wat zullen we doen? Een half uur of langer. Het begin op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Een half uur vertraging heb je daar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een afrit afgesloten en dat zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Klaverpolder. En dan de A17 Roosendaal richting Dordrecht. En een half uur file tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Dit is Alain met het nieuws van 5:30. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Rijkswaterstaat verwacht dit weekend camera's te plaatsen bij de Merwedebrug bij Gorinchem. Op dat stuk van de A27 geldt een vrachtwagenverbod omdat de brugconstructie niet veilig is. Maar dat verbod wordt tot nu toe massaal genegeerd. Na het weekend verwacht Rijkswaterstaat de eerste boetes uit te delen aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. En die boete is trouwens €500. Een levensgevaarlijke situatie in Brielen in Zuid-Holland. Daar zijn in de afgelopen weken meermaals fietsen op een N-weg gegooid. Deze week was het volgens Rijnmond nog steeds raak. Zo'n 10 fietsen lagen toen midden op de weg. Ongelukken zijn er nog niet gebeurd, maar volgens de politie is dat op deze manier een kwestie van tijd. De daders worden nog gezocht. En in Japan was het gisteren de eerste officiële gruwelijk hete dag. Oftewel, Kokushobi. Ja, die term werd eerder dit jaar bedacht voor wanneer het minimaal 40 graden is. En nu was het dus zover. Ja, Japan adviseert werknemers om op deze dagen een korte broek te dragen. Sommige vrouwen vinden dat trouwens oneerlijk, omdat zij vaak nog steeds aan strengere kledingregels moeten voldoen. En ze klagen zelfs over beenhaar-intimidatie door mannen in korte broeken.
15: Is daar dan ook een leuke Japanse term voor? Want als de gruwelijk hete dag Kokoshobi heet, hoe heet dan beenhaar-intimidatie?
16: Nou, dat heb ik eventjes voor je opgezocht.
15: Oh ja?
16: Ja, en dat is Unehara.
15: Nou, bij deze.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
15: Michael Jackson ook zometeen. Bad hoor je na Cyndi Lauper en Time After Time. Wat was het nou ook alweer? Good times, great music.
16: Unehara.
15: Unehara.
16: Nee, Unehara.
15: Unehara. Oké, okay. Nou, we gaan nog even oefenen.

0: met Michael Jackson op Joe.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Spelen we vandaag met Sylvia. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En vertel Sylvia, over wie gaan we de op maat gemaakte quiz spelen?
2: Robbie Williams.
0: Wat vind jij zo leuk aan Robbie Williams?
2: Ja, eigenlijk in de jaren 90, begin 2000, stond echt de cd bijna altijd aan in de auto. Laat ik het zo zeggen.
0: En was je dan ook al fan van Take That toen hij daarin zat?
2: Nee, dat niet. Oh, nee, okay. Nee.
0: Dus echt een solo carrière, die heeft het hem gedaan voor jou?
2: Die heeft het gedaan, ja.
0: Nou, we gaan eens op de proef stellen hoe zo'n grote fan je bent.
2: Ja, we worden zeggen, ik ben ook benieuwd.
0: Ja, vind je het spannend?
2: Ja, ik vind het wel spannend.
0: Ja, dat snap ik wel. Het is toch een beetje je reputatie die op het spel staat, hè?
2: Ja, daarom.
0: Maar laten we er ook niet te veel gewicht aan hangen. Het is ook gewoon een leuk spelletje. En er hangt helemaal niet zo heel veel aan. De hoofdprijs,
2: die
0: moeten we ook weer niet te weinig credits geven. Want de hoofdprijs is wel heel erg leuk. Het is een strandlaken vol met allerlei teksten van Joe Zomerhits. Dus ja, wel leuk om te hebben.
2: Tuurlijk. Nou, we gaan ons best doen.
0: Heel goed. Ik ga je allereerst zo meteen een intro laten horen. Dus de eerste seconde van een liedje van Robbie. Daarna ga ik een songtekst voor je voordragen. En als laatste een outro. Dus de laatste paar seconden van een liedje van Robbie. Okay. En aan jou dus de taak om de goede titels erbij te noemen.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Daar gaan we, Sylvia.
1: Intro.

0: Moet ik het dus zeggen?
1: Nou, als je het weet mag je het zeggen,
0: oh,
1: ja hoor.
0: Ik denk Let Me Entertain You.
1: Ja hoor, zie je wel, het valt best wel mee, toch?
0: Ja, het is één.
1: Als je denkt te weten, dan roep het vooral gewoon meteen.
2: Ja. Songtekst.
1: Die songtekst is... Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so.
0: Rock DJ.
1: Jazeker. Ik hoorde jou al lekker meereppen.
0: Ja.
1: Nou, we zijn er bijna. Deze laatste nog even binnenslepen. En dan is dat strandlaken voor jou. De laatste vraag is, welke van Robbie eindigt zo?
2: Outro.
3: What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
0: Ik denk The Road to Mandalay.
1: Jazeker! Nou, er was helemaal niks om je zorgen om te maken, toch, dit spel?
0: Nee.
1: Ik hoor de opluchting in je stem.

0: over jou?
1: Ja, best wel. Ik dacht dat het veel moeilijker zou worden. Ik dacht dat het veel moeilijker
0: moet. Nee hoor, ik ben een hele goede bui vandaag. Nou, we gaan dat strandlaken naar je toe sturen. Veel plezier daarmee deze zomer. Ga je nog op vakantie?
1: Nee, de zomer niet.
0: Oké, okay. Nou, hij kan ook in de achtertuin hoor. Geen enkel probleem.

tiener ging hij al de straat op en was hij dus lid van een criminele bende. Hij kwam daarvoor ook in de gevangenis als tiener al. En het verhaal gaat dat hij daar in de gevangenis dit liedje hoorde. It's never. Elvis Presley. En dat hij toen een soort openbaring kreeg. Van dat hij dacht, dit is wat ik moet gaan doen. Muziek is mijn ding. Als ik uit die gevangenis kom, dan stop ik met de criminaliteit en ga ik dit doen. Nou, en het is succesvol gebleken. Barry White hoorde je op Joe. En dan nu het favoriete liedje van George Michael. Van George Michael. Of in ieder geval is het zijn eigen favoriete videoclip. Want ik weet niet of je die clip wel eens hebt gezien van Father Figure. Maar daar zit George dus niet zelf in. En dat vond hij heerlijk. Want geloof het of niet, George Michael hield er helemaal niet van om voor een camera te staan, heeft hij wel eens gezegd. En dat deed hij dus ook niet voor deze clip. Father Figure. Dit is George Michael op Joe.

0: Nou, op deze klanken ben ik ontzettend benieuwd wat er zo meteen in het nieuws van 6 uur zit.
1: Nou, Nederlanders besteden gemiddeld bijna 10 uur per week aan...
0: Dat horen we zo.
1: Zeker.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: It's playtime. Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement.

0: Nike anders doet.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Dit is Jan. Goedenavond, het is exact 6 uur. Het nieuws van nu.nl, Alain Altena.
2: Goedenavond. Het is nog altijd onduidelijk hoe het tramongeluk in Rotterdam kon gebeuren. Vanochtend botste een tram in volle vaart op een andere tram die stilstond. De directeur van vervoersbedrijf RET vertelt meer over de machinist die achterop knalde.
3: We hebben gehoord dat uit de eerste test in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs. En dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Zei ze bij de NOS. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Eén van hen is er slecht aan toe. De kapotte trams zijn inmiddels weggehaald. Rijkswaterstaat verwacht dit weekend camera's te plaatsen bij de Merwedebrug bij Gorkum. Op dat stuk van de A27 geldt een vrachtwagenverbod omdat de brugconstructie niet veilig is. Maar dat verbod wordt tot nu toe massaal genegeerd. Na het weekend worden de eerste boetes uitgedeeld voor wie er toch overheen rijdt. En die boete is niet mis, €500. In Noorwegen zijn de aanslagen herdacht in Oslo en op het eiland Utøya. Dat is vandaag precies 15 jaar geleden. Bijna 80 mensen kwamen toen om het leven. De meeste slachtoffers waren tieners die op zomerkamp waren. Ze hoorden bij de jeugdafdeling van een politieke partij. En Nederlanders besteden gemiddeld bijna 10 uur per week aan het huishouden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het gaat vooral op aan terugkerende taken zoals het huis opruimen en stofzuigen. Daarnaast zegt 1 op de 5 dagelijks of meerdere keren per week te dweilen. Tot slot zeggen veel mensen dat ze het opruimen geen probleem vinden omdat ze er een geluksboost van krijgen. Het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 24 graden.
1: Dan de Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. 17 files staan er nog in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A2. Utrecht naar Den Bosch. Tussen de Martinus Nijhoffbrug en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. Komt door een defect voertuig. Dan de A15 van Oostvoorne naar Ridderkerk. Dat doe je er 20 minuten langer over tussen Hoogvliet en Heiplaat Pernis. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is nog steeds een afrit afgesloten. Zorgt momenteel voor een half uur vertraging tussen de Markbrug en de Moerdijkbrug. En de laatste file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder heb je 25 minuten vertraging. Mocht je naar ergens anders stilstaan, dan duurt die file niet langer dan een kwartier.
4: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: Zometeen kun je heerlijk meezingen met Summer Nights. John Travolta en Olivia Newton-John. Meteen na Bob Marley.

Newton-John. In de middagshow van Joe. Het is inmiddels geen middag, maar avond. 6:09 om precies te zijn. Jorien hier op de plek van Kai. Net in het nieuws met Alain. Nederlanders besteden gemiddeld bijna 10 uur per week aan het huishouden. Nou, dat zorgt hier op de redactie van Joe voor een kleine discussie vanmiddag toen we dit nieuws hoorden. Tja, natuurlijk werd meteen aan iedereen de vraag gesteld, doe jij dat ook? 10 uur, haal je dat? Waarop veel mensen zeiden, nou, 10 uur, dat is toch hartstikke veel? Maar als je dan even nagaat, je hoort alles bij, hè? Dus ook gewoon de afwas doen na het eten, de vaatwasser inruimen, je wasjes draaien. Nou, ik kom er makkelijk aan, 10 uur. Maar ik hoor dan ook bij die mensen die een geluksboost krijgen van schoonmaken. Want dat is het nieuws van Alain. Uit het onderzoek blijkt dus dat veel mensen eigenlijk opruimen helemaal niet zo'n probleem vinden. Omdat ze daar gewoon heel blij van worden. En dat herken ik. Ja, op een gegeven moment dan bereik je een bepaalde leeftijd. Ik word dit jaar 36. Ja, dan word je gewoon heel erg blij van opruimen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jij als Joe-luisteraar daar tegenover staat. Dus laten we dan even een eigen onderzoek starten. He, want dit onderzoek zegt dit, dus bijna 10 uur per week aan het huishouden. Maar hoe zit dat bij jou thuis? Hoeveel uur denk jij te besteden aan het huishouden? En word je daar ook zo gelukkig van? En over dat dweilen wil ik het eigenlijk niet hebben. Mensen meerdere keren per week dweilen. Word daar heel onzeker van. Dat doe ik dan weer niet namelijk. Welcome.

0: Het nieuws van 6 uur. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlanders gemiddeld 10 uur besteden aan het huishouden. En ik vroeg me af of jij dat als Joe-luisteraar nou ook doet, want ik haal het makkelijk. Maar ben wel even benieuwd, Alain, haal jij het, de 10 uur huishouden?
1: Nou, echt zeker niet. Nee, ik zit er dik onder. Ja, echt hoor.
0: Is een vies huis.
1: Ik heb wel een klein huis. Kijk, dat scheelt al, hè.
0: Ja.
1: Maar ik denk, als het de helft is van die 10 uur, dus 5 uur, dan is het wel veel, denk ik, hoor.
0: Maar jij werkt natuurlijk ook wel veel, hè?
1: Ja.
0: En ik denk dat dat ook wel scheelt. Want ik merk ook dat op het moment dat ik veel werk, zoals nu bijvoorbeeld, ik zit dan hier nu iedere dag bij Joe. Iedere dag. En het weekend werk ik ook nog. En dan merk ik wel dat mijn huis een stuk minder vies is. Want ja, er is de grootste deel van de week is er niemand thuis. Dus dat scheelt natuurlijk ook.
1: Nou ja, absoluut. En als die oppervlakte gewoon klein is, dan ben je natuurlijk er ook sneller doorheen.
0: Ja.
1: En die 1 op de 5 die dagelijks of meerdere keren per week gaat dweilen.
0: Nou, laten we het daar even over hebben.
1: Helemaal niet. Nee, echt helemaal niet zelfs. Ik vind dat zo'n rotklus.
0: Ja, ik word daar een beetje onzeker van, dat soort dingen. Want zoals ik net al zei, ik hou wel van schoonmaken. Ik hou van een schoon huis. Ik ben wel, je zou misschien kunnen zeggen, een beetje tegen het dwangmatige aan.
1: Ja, lichtjes.
0: Ja, van het schoonmaken en opruimen. Maar dweilen, dat is iets wat ik ook echt niet zo heel vaak doe. Maar dan lees ik dat en denk ik, oh god, dat moet ik echt vaker doen dus.
1: Nee, ik doe dat ook zeker niet hoor. Oh. Nee, dat zou ik eigenlijk misschien iets meer moeten doen. Maar het is niet alsof het nu een of andere zwijnenstal bij mij is. Zeker niet.
0: Oké, we geloven je. Even kijken in de appbox van Joe, wat er binnenkomt. Ramona, die zegt, het is dweilen met de kraan open, dat huishouden. Nou, dat is ook echt zo. Als je achteraan klaar bent, dan kun je gewoon
1: weer opnieuw.
0: Renette zegt, ik ben er gemiddeld 15 uur per week mee bezig, denk ik. Dat is inclusief de was. En Gijs zegt, het is een lekker zen-momentje inderdaad. Ik kan het echt lekker vinden om de was te doen. Nog net niet alles op kleur gesorteerd. Maar ik denk dat ik de 10 uur niet haal. Ja, de was doen vind ik ook zo heerlijk. Gewoon lekker alles sorteren en zo. En dan het zwaarste werk, dat doet die machine natuurlijk, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: En dan haal je het eruit, dan hang je het op. En dan maak je het allemaal netjes, vouw je het op. En dan weer netjes in de kast. En daar word ik heel blij van.
1: Even een zen-momentje.
0: Ja, even een zen-momentje. Ik ben het helemaal met je eens, Gijs. Nou, misschien moet ik gewoon een keer bij jou komen helpen, Alain.
1: Oh, dat is goed.
0: En dan kom ik ook even aan betrekken. En dan
1: maak
0: het
1: dan maar extra vies, mag jij het allemaal doen.
0: Nou, we houden op het Huisvrouwenradio. De Eagles op Joe, dit is Hotel California.

0: nieuws van 6:30 met Alain.
1: Nou, in Zuid-Korea moet een chef-kok misschien een jaar de cel in omdat hij iets in toetjes deed wat niet mocht.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ja. Is echt serieus? Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust. On
6: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
4: ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Het weerbericht van Joe. Vanavond koelt het af naar 13 graden. Morgen blijft het grotendeels droog met af en toe zon. En het wordt morgen 19 tot 24 graden. Dan de Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er nog 13 files in het land. Eentje op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Bijvoorbeeld tussen Zaandam en de brug over de Zaan heb je 10 minuten vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar doe je er ook 10 minuten langer over. Tussen Rotterpolderplein en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is de afrit nog steeds afgesloten. Momenteel bijna een half uur vertraging tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. En dan de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. 10 minuten vertraging tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Alle andere files zijn korter dan 10 minuten. Dit is het nieuws van 6:30. Dit is Alain. Goedenavond.
4: Goedenavond. Een 20-jarige man moet 5 jaar de cel in voor een aanslag met een vuurwerkbom in Purmerend. Dat gebeurde 1,5 jaar geleden. Daarbij raakte een 16-jarige jongen zwaar gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de huizen van de buren raakten flink beschadigd. De aanleiding voor de aanslag zou een ruzie zijn over de diefstal van 2 accu's. Dan naar Zuid-Korea. Daar moet een chef-kok van een sterrenrestaurant misschien 1 jaar de cel in. En dat komt door een speciale toevoeging die hij bij het toetje deed. Namelijk mieren. En dat mag in Zuid-Korea niet. Sprinkhanen en speciale krekels mogen dan weer wel. En volgens onderzoek zouden in 4 jaar tijd bijna 50.000 mieren in de toetjes hebben gezeten.
3: Maar mag dat dan niet omdat dat zielig is voor de mieren? Of is het ook echt schadelijk om mieren te eten?
4: Nou, dat vertelt het verhaal eigenlijk niet. Maar in Zuid-Korea is in ieder geval per wet geregeld. Mieren eten we niet. Sprinkhanen en krekels, dat mag wel.
3: Staat dat hier ook in de wet eigenlijk?
4: Dat
3: duiken we in.
4: Dat duiken we even in, inderdaad.
3: Sorry.
4: En dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse, die zit erop. Vandaag was het Roze Woensdag. Het stond helemaal in het teken van de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Nou, zowel voor de 30, 40 als de 50 kilometer lopers één groot feest. Dit meisje liep ook mee vandaag en ook zij had wat te vieren.
5: Ik ben vandaag jarig, ik ben 17 geworden. En mijn ouders hebben dit mij aangetrokken. En ze zeiden, dit moet je aan tot het einde.
6: Het is een soort oplaastaart, hè?
5: Ja, dat is het wel, ja.
6: Is het een beetje prettig om in te wandelen?
5: Eigenlijk wel, want omdat hij zo breed is, komen mensen niet dichtbij. En dan heb ik genoeg ruimte. Dus dat is wel heel erg chill.
4: En deze verslaggever van Omroep Gelderland stelde aan een andere loper misschien wel de belangrijkste vraag van de dag.
7: Hoe voelen jouw voeten als zij zouden kunnen praten? Wat zouden ze zeggen?
8: Nou, wel ouw, denk ik. Ja, wel ouw, ja, wel acht ouw. De eerste dag ging nog erger. Dus ik was best wel blij eigenlijk met hoe het vandaag ging. Dus hopelijk dat die lijn zich voortzet.
4: Ja, gisteren haakten dik 800 mensen af. Vandaag zijn meer dan 1000 lopers uitgevallen. Betekent dat morgen ruim 43.500 wandelaars weer aan de start staan. Dan is dag 3, Groene Donderdag, ook de dag van de 7 Heuvelen. Dat is de koninginnenetappe van de Vierdaagse.
3: We hadden dus gisteren Blauwe Dinsdag, ja. Roze Woensdag. Vandaag, morgen Groene Donderdag. Wat is het vrijdag?
4: Dat is Oranje Vrijdag.
9: Dit is Joe met Jorien Renkema.
3: Kim Wilde hoor je zo meteen. Cambodja. Over 3 minuten. Dat is na Anita Meijer en White Selmy.

0: Het is 20 minuten voor 7. Je luistert naar de middagshow van Joe. Die is deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. En ik vond het een heerlijke woensdag. Ja, de middagshow die zit er bijna op voor de woensdag. En het was echt een leuke dag op de radio, omdat de spelletjes heel goed gingen. Ja, ik speel deze zomer de Op Maat Gemaakte Quiz. Dat is een spel dat helemaal gaat over een band of artiest die je zelf uitkiest. Iemand waar je heel erg fan van bent. En daar moet je dan een aantal titels van goed raden. Nou, Sylvia die speelde vandaag mee met de muziek van Robbie Williams. En dat ging fantastisch goed, moet je even horen. De laatste vraag is, welke van Robbie eindigt zo?
1: Outro.
2: What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
3: Ik denk de Road to Mandalay.
0: Jazeker! Nou, er was helemaal niks om je zorgen om te maken, toch, dit spel?
3: Nee.
0: Ik hoor de opluchting in je stem, Sylvia.
3: Ja, best wel. Ik dacht dat het veel moeilijker zou worden.
0: Nou, dan word je toch helemaal blij van als je dan zo'n Sylvia hoort winnen. Morgen trouwens een nieuwe ronde van de Op Maat Gemaakte Quiz. Dus wil je ook een keer meespelen? Laat het dan even weten via de Joe app. Ik wil even van je weten met welke band of artiest je dan zou willen spelen. Nou, en toen, 4:15, deed Laurens mee en de Alpha Battle. Ja, en ook dat was, zoals Ivonie zou zeggen, een belachelijk unaniem groot succes. Batman had je, Björn Borg Bugatti, iets snels. Vond ik heel creatief. En ik kan je vertellen dat, nou ja, ondanks dat het dan heel eventjes fout ging rondom het instrument, heb je toch 9 punten gehaald.
4: Zo, netjes.
0: Ja, nou inderdaad. Heerlijk toch, aanstekelijke blijheid op Joe. Morgen staat, is de finale van de Alpha Battle van deze week. Laurens die staat met 9 goede antwoorden bovenaan het klassement.

0: tijd is gekomen uit zijn schuld.
1: Wat ga je nu zeggen, ja?
0: Dat is Guido Kuijn.
1: Hey, goedenavond.
0: Hallo Guido. Hey. En wij spelen zo meteen een nieuwe ronde van Minute to Win It.
1: Zeker wel, ja.
0: Toch, er even een gezellig muziekje bij.
1: Ah, goed zo.
0: Moet je hem zoeken?
1: Ja, ik moet die een beetje zoeken, ja.
0: Dat gaan we doen met Marjolein. Goedenavond Marjolein.
2: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Ik begreep dat jij in een bakkerswinkel werkt.
2: Ja.
0: Moet jij dan ook echt voor dag en dauw eruit of valt het wel mee bij jou?
2: Nee, zo even niet, omdat het begint met 7:30.
0: Oh, want je verkoopt het alleen, je bakt het niet, begrijp ik.
2: Ja, ik moet het alleen verkopen.
0: Dat is wel lekker. Zijn de bakkers dan ook allemaal jaloers op jou dat je wel redelijk hebt kunnen slapen?
2: Ja, zeker wel. Ja,
1: ik zou me niet zeggen hoe laat ik opsta elke dag, maar...
0: Nou?
1: Nou ja, wel na 8, kan ik je vertellen.
0: Ja,
1: soms zelfs
0: snap
1: na
0: ik wel. Ja, dat snap ik wel. Maar je doet een avondshow, ja, dan mag dat. Ja. Dan mag dat. Marjolein, zometeen Minute to Win It. Dat is een spel waarin je in 1 minuut een Joe prijspakket kan winnen. Je moet allemaal begrippen raden, die worden omschreven. En het onderdeel van het spel is dat jij voor 7 kiest met wie je zou willen spelen. Heb je daar al over nagedacht?
2: Dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit.
0: Oh, nou ja, we gaan
1: super.
0: Je toch vragen om een keuze te maken. Wil je met mij spelen? Ik ben Jorien. Of wil je met Guido spelen?
2: Nou, dan moet ik maar met jou wel in.
0: Nou, hartstikke gezellig. Tot zometeen, Marjolein.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Met muziek van Elton John, I'm Still Standing. Dat nieuws van 7 uur, gelezen door René Postma.
10: Goedenavond. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook in bibliotheken van Rome. Het wordt daar morgen 36 graden. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. Het wordt dan rond 22 graden.
9: Dan nog het Joe Verkeer op Flitsmeister. Er staan 3 files in het land. 2 ervan zijn langer dan 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het zijkanaal C en Velzen zijn wegwerkzaamheden. Je wordt er omgeleid. Een vertraging daar nu 20 minuten. En ook nog op de A16 vertraging Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 11 minuten.
11: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Ja, goedenavond. En zoals je gewend bent, zo een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van Queen, ook lip sync naar Elton John, I'm Still Standing. Ja!

0: Town bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Shanice, I Love Your Smile, No Queen met Killer Queen.
1: Minute to Win It.
0: Allemaal direct na een nieuwe ronde Minute to Win It speel ik vanavond met Jorien.
2: Hey Guido.
0: Goedenavond. En met Marjolein. Hallo Marjolein.
3: Hoi, hoi.
0: Hallo.
3: Hey.
0: Jij woont in Tilburg, hè?
3: Ja.
0: De hele stad staat nu op zijn kop, of niet?
3: Ja, die is supergezellig.
0: Ja, nou heel goed. Fijn dat je het ook gezellig vindt. Want het zal ook een hoop herrie geven, lijkt me.
3: Nou, daar hoor ik niet zo goed.
0: Gelukkig. Ja, het is de grootste kermis van de Benelux die daar nu plaatsvindt. Ben je er zelf ook al veel geweest?
3: Ja, al 3 keer.
0: Oh, en wat voor kermisganger ben jij dan? Ben je een wandelaar, ben je een attractieganger, een snoepjeseter?
3: Een wandelaar en een terrasjespakker.
0: Heel goed, dat zijn mijn favorieten ook. Heerlijk, dus geen enkele attractie in geweest?
3: Nee, ik ben 61, die tijd heb ik gehad.
0: Oh ja, nou ja, ik ben iets jonger en die tijd heb ik ook gehad, kan ik
2: je
0: vertellen.
2: Die muntjeschuiver, dat kan je op alle leeftijden doen, toch, Jolanda? Ah, Jolanda, Marjolein, sorry.
3: Nee, ik kijk wel van een afstandje.
2: Veel beter.
0: Ja, veel beter.
2: Ik heb afgelopen weekend nog heel veel geld in die muntjeschuiver gegooid.
0: Oh ja?
2: Ja, niks uitgekomen.
0: Niks?
2: Waardeloos, zonde van je
0: vreselijk.
2: Geld.
0: Nou, we moeten eigenlijk ook gewoon niet meer doen. Hè.
2: Nee.
0: Maar ja, het is wel heel gezellig, de kermis. Marjolein, we gaan nu ook een spelletje spelen. Je hoeft je geen muntjes in te gooien. Hoef je alleen maar goed te raden. Minute to win it. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je dat lukt, dan win je het Joe prijspakket. Je wilde vanavond met Jorien spelen.
3: Ja.
0: Heel goed, dan wens ik jullie veel succes. En dan gaan jullie in 3, 2, 1, go!
2: Oké, dit is de eerste. Dit is een dier, die is echt heel groot en dik en van die kleine oortjes. En die komt af en toe zo boven het water uit.
3: Een otter?
2: Nee, heel, nog veel groter. In Afrika.
3: Een nelpaard?
2: Ja. Dan, dit is een groente. Hij is groen, hij is lang, er zit heel veel water in. Je kan hem in de schijfjes op je boterham met kaas doen.
3: Komkommer.
2: Ja, dit is de artiest van links-rechts, van Vrouwkus.
3: Snollemolk.
2: Ja, dit is niet een kruid, maar een, hoe heet dat ook alweer? Nou ja, goed, die doet het in de appeltaart. Niet alleen appel doe je erin, maar ook lekker een snufje. Ja, en dit is een machine, zou je kunnen zeggen. Een grote machine als je bijvoorbeeld iets over je schutting wilt tillen. Nou, een jacuzzi. Je wil een jacuzzi over je schutting tillen. Dat doe je dan met een...
3: Hefdruk.
2: Nee, nog groter. Dat is een hele lange arm.
3: Een kraan.
2: Ja?
3: Een kraan.
2: Een, maar wat komt er nog voor, dat woordje?
3: Hefkraan.
0: Ja.
3: Hijskraan.
0: Hijskraan, ja! Wat goed. Ja, we zochten naar hijskraan. Ja, hefkraan had ik ook goed gerekend, hoor. Het is even goed. Gefeliciteerd, Marjolein. Het is je gelukt.
3: Nou, helemaal goed, hè?
0: Gefeliciteerd, je wint het Joe-prijspakket. Gaan we heel snel naar Tilburg sturen. Maar het kan misschien iets vertraagd zijn, want de postbezorger moet door de kermis heen. Dus dat...
3: ja, dat speelt.
0: Oké, heel goed. Veel plezier op de kermis nog, Marjolein.
3: Dankjewel.
2: Doei, doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je meespelen? Kun je zelf opgeven. Doe je via de app van Joe.

Je bent bij Joe met Midnight Oil. And beds are burning. Hey, kom jij uit een groot gezin, of niet? En zo ja, zijn er dan alleen maar jongens, alleen maar meisjes of toch een mix? Ja, de kans op een mix is toch het grootste, zou je zeggen. Maar bij elk kind is het weer 50%. Zo ook bij de familie Pointer. Begon met twee jongens, maar papa Pointer heeft hem niet versleten met passen. Zeker niet. Er kwamen daarna nog vier meiden. En daar waren ze, de Pointer Sisters. Hoor je nu bij Joe met Fire.

0: Lekker dat je geniet, Jaap, van de destijds 70s, 80s en 90s. Gaan we zo rustig mee verder. Billy Joel zo meteen met Piano Man, ook Sixpence None the Richer en Kool & The Gang Celebration.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1+1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Het is 7:30, goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeerde Flitsmeister. Er staat nog een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen brug over het Zijkanaal C en Velzen. Dat zijn wegwerkzaamheden. Je wordt er omgeleid. Je vertraging nu nog 5 minuten.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, en imperfectie kan ook perfect zijn. Dus Zwolle-Vossen opgelet. Ik leg het zo meteen helemaal uit.

0: suspensions.
1: Ja, eigenlijk wat Billy Joel zegt is: imperfectie maakt dingen beter en spannender. Dus als je wel eens de kantjes ervan afloopt, dingen slordig achterlaat, zeg je nee. Was de bedoeling? Dan wordt het leven wat spannender van. Virtuoos op de piano. En er kan ook nog een potje zingen. Dit is Billy Joel.

Phonoambulance bij Joe. En what's up? Goedenavond, Guido hier. Tijdens weer wat bewolktere dagen. Ja, misschien bouw je er wel van dat de zon wat vaker achter de wolken verdwijnt. Nou, dan kun je je frustratie kwijt in de wasbox bij het tankstation. Want als het bewolkter is, droogt het water en

0: Joe, het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu in de app van Joe een muzikaal dilemma voor je. Ik heb twee liedjes voor je. Uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1987. En jij mag zeggen welke van de twee je leuker vindt en welke ik helemaal ga draaien zometeen op Joe. Op dit moment staat het gelijk. Dus jouw stem kan nog het verschil maken. Stemmen doe je nu op de homepagina van de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen straks, net als het nieuws van 8 uur. En Bruce Springsteen, Born in the USA, hoor je ook zometeen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
14: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: ski anders doet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig. Aldi.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Dit is jou. Met Bruce Springsteen, Born in the USA. Na nieuws van 8 uur, gelezen door René Postma.
8: Goedenavond. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorkum. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek, het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: Ja, en lekker meestemmen op jouw favoriete liedje uit 1987... doe je nu in de app van Joe. Eerst Bruce Springsteen, Born in the USA. Ja!

0: Love Flow. Zometeen nog de Cranberries. Oh, to my family. Het is 22 juli 2026 en het was een bomvolle dag. Maar we vliegen er even doorheen. Want het gaat de goede kant op met de explosies. Want voor het eerst sinds jaren zijn er minder geweest in het land. In de eerste helft van het jaar waren er ruim 100 minder explosies... dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de burgemeester van Rotterdam, waar het vaak knalde... is dit in haar stad in ieder geval te danken... aan de verbeterde samenwerking met alle instanties rondom de explosies. En krijg jij van schoonmaken en opruimen een geluksboost? Ik niet, maar als jij het wel krijgt, dan heb je geluk. Want het nieuwe onderzoek blijkt dat we gemiddeld 10 uur bezig zijn met het huishouden. Vooral stofzuigen, opruimen en dweilen zijn de echte tijdvreters. En ze hebben er zelfs een rijmpje bij geschreven. Voel je je niet helemaal top? Ruim je huisje lekker op. Sorry hoor. Niks voor mij, maar als ik thuis kom zet ik de robbelstofzuiger wel weer even aan.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, en voel je niet helemaal top? Stem dan even op de poll in de app van Joe. Rijmt niet, maar het werkt wel. Iedere dag krijg je de keuze uit 2 liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan... maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag. 22 juli, maar dan in 1987. En toen, in de top 40, stond Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now.

En jij mag het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen hier op Joe? Open even de app van Joe. Op de homepagina kan je zo tikken op jouw favoriet. Hoor je het liedje met de meeste stemmen over 8 minuten. Daar Chris Norman en Susie Quattro stammelen in. En dit zijn de Cranberries.

0: Rammelin in. Dit is Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons even muzikaal gezien in het jaar 1987. Het jaar dat deze soapserie startte. Ja, het is niet RTL Boulevard. Nee, het is The Bold and the Beautiful. Ach, wat gebeurt er een hoop, hè? Zoveel dat ze nog steeds bezig zijn. Ze zitten inmiddels bijna op de 10.000 afleveringen. Even terug naar de start van dit programma in 1987. Toen stonden op 22 juli deze twee liedjes in de top 40. Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. En ook Spanja en Call Me. En jij mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je liever van begin tot eind horen hier op Joe in plaats van maar een klein stukje? Stemmen op jouw favoriet, dat kon je doen in de app van Joe. En het is duidelijk weer vandaag, 64% van de stemmen ging naar Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. Morgen een nieuwe editie van Oh Ja, die had je ook nog. Dan gebruik je de app van Joe om te stemmen op twee liedjes uit 1998. En een van die twee liedjes begint morgen met dit geluidje. Ah, weet je waar het over gaat, hè? Stemmen, dat doe je morgen. Als je nu alvast de app van Joe downloadt, dan heb je morgen de grootste kans dat jouw

0: Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll bij Joe. Zometeen rock and roll van Aerosmith. Ook David Bowie komt eraan. En Marvin Gaye. En Marvin Gaye, die gaat het hebben over iets heel intiems.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot, €3,49.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale, want op is op.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Ja, present. Goedenavond met muziek van Aerosmith. Ook Starship komt eraan. Eerst Marvin Gaye.
6: Oeh.
5: Sexual Healing.

Aard, die heeft wat. Is natuurlijk niet voor niets een gezegde. Maar je kan ook in een specifieke categorie iets bewaren en dan noem je het gewoon verzamelen. Ja, ik zelf verzamel bijvoorbeeld festivalbandjes. Eigenlijk na alle festivals die ik ben geweest heb ik wel een bandje thuis liggen. Elton John die heeft een gigantische brillencollectie. En Janet Jackson verzamelt porseleinen varkentjes. Maar de gitarist van Aerosmith, Tom Hamilton, die spaart ook hele bijzondere spullen. Hij verzamelt objecten uit de Tweede Wereldoorlog. En niet zomaar objecten. Hij wil kaarten, helmen, alles wat ermee te maken heeft. En hij is dus een trots verzamelaar. En nu snap ik ook opeens die titel van het liedje. I don't wanna miss a thing. Ja, hij wil natuurlijk gewoon die spullen. Aerosmith, hoor je naar David Bowie en China Girl bij Joe.

I don't wanna miss a thing bij Joe. En heb jij toevallig een hond thuis? Hondenbezitters weten dit. Als je een hond hebt, raak je soms iets kwijt. Ja. En dan heeft die hond het weer naar buiten gesleept, ligt het weer in de tuin of heeft het opgevroten. Er was nu een hond, die heeft het wel heel bont gemaakt. Het last van zijn maag en kreeg zo'n middeltje dat alles eruit komt. Er kwamen niet één, niet twee, maar 6 onderbroeken uit. Goeiedag zeg, geef die hond gewoon te eten. Dat is niet zo moeilijk.

0: bij Joe. Met zo'n muziek van Doe Maar, Eén Nacht Alleen en ook Michael Jackson met Thriller.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld.
5: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Met muziek van Doe Maar en Michael Jackson na het nieuws van 9 uur, gelezen door René Postma.
16: Goedenavond. Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden.
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
15: En het beste uit de jaren 70, 80 en 90 met zometeen Supertramp. Ook Doe Maar met 1 Nacht Alleen naar Michael Jackson. Thriller.

Hey, en in Nederland heb je natuurlijk heel veel van die familiebedrijven. Schouten en Zoon. Timmerbedrijf Jansen en Zoon. Is vaak en zoon, hè? Maar misschien heb je ook wel en broer. Dat is het geval bij Pieter André. Gaat tegenwoordig samen met zijn broer op pad. Pieter André is de zanger. Zijn broer is de DJ. En het klinkt als een klok. Zometeen hoor je Pieter met Mysterious Girl en Supertramp.

in Paradise. Goedenavond, Guido hier. En heb je soms ook het gevoel dat je in een koortsdroom leeft? Ik had het vandaag. Ik liep door de supermarkt en wat zag ik liggen? Pepernoten. Pepernoten. Het is 22 juli. Het duurt nog een half jaar voordat de Goedheiligman onze kant op komt. En er liggen nu al pepernoten in de schappen. Ik ben nog bezig met de zomer te verwerken. Ik heb mijn paaseieren nog niet eens op. Nou goed.

0: Ja, ik word echt gek hoor. Ik heb net verteld dat ik het er niet van mee eens ben dat er al pepernoten in de supermarkt liggen. Wat stuurt Barbara? Ik ben mijn kerstboom al aan het optuigen. Barbara, je bent net te gek. Veel plezier met het opzetten van je kerstboom. Zometeen muziek van Boney M en ook Lois Lane ga je horen. Maar je hebt ook nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Klinkt dat als muziek in de oren? Pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet het spelletje waarbij je in 9 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 moet invullen? Hoe noem je dat? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
9: Ja, goedenavond. En hoe heet het spelletje waarbij je in 9 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 moet invullen? Hoe heet het ook alweer? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En Lighthouse Family, hoi naar de Bengals.

0: Daddy Cool. Zometeen nog Bon Jovi en ook Lois Lane.
1: De 10 voor 10.
0: Verder spelen we zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Nanda. Hallo Nanda.
2: Hi.
0: Ga jij straks niet met hartslag 300 langs de kant zitten?
2: Een beetje.
0: Ja, dat geloof ik wel. Want jouw kind is 7 jaar.
2: Ja.
0: Jongetje of meisje?
2: Jongetje.
0: Jongetje. En wat gaat dat jongetje doen van 7 jaar?
2: Ja, jongetje en meisje. Mijn zoon en dochter allebei.
0: Ja.
2: En die gaan over 3 weken weer lekker autocrossen.
0: Autocrossen?
2: Ja.
0: In echt een grote mensenauto?
2: Nee, ja, een klein autootje.
0: Ja.
2: Zit een grasmaaienmotor in. En ja, ongeveer, ze gaan best hard.
0: Hoe hard?
2: Al sla je me dood. Ja, de laatste keer dat ik dat heb gemeten is dat ze 50 kilometer sowieso kunnen rijden.
0: Nou, dat vind ik best hard voor iemand van 7 jaar oud.
2: Ja, klopt.
0: Goeiedag zeg. Ik wil het toch even vragen namens alle ouders in Nederland. Hoe kun je dit toestaan?
2: Ja, ze zitten goed stevig vast. En er zijn allerlei veiligheidsmaatregelen. Dus,
0: Het
2: is alleen maar leuk.
0: Ja, oké. Maar mogen ze elkaar ook beuken?
2: Liever niet. Maar als het gebeurt, ja, dan gebeurt het. Maar niet expres.
0: Nee, oké. Oh, dus dat is dan nog wel netjes. Ja, ik zie het echt zo voor me dat ze alleen maar tegen elkaar aanlopen te rammen. Maar het is dus gewoon vooral zo hard mogelijk rondjes rijden.
2: Ja, klopt.
0: Nou, jeetje, Nanda. Misschien heb je wel de nieuwe Max Verstappen in de familie.
2: Nou, nee hoor. Oh. Nee, dat denk ik niet.
0: Okay, die droom kunnen we meteen loslaten.
2: Ja.
0: Oké, duidelijk. Zo meteen spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10 met jou, Nanda. Kans op 100 euro. Waar gaat het geld dan op?
2: Wat leuks met z'n allen doen.
0: Ja, naar de autocross. Benzine.
2: Ja, ik denk het wel.
0: De bumper repareren. Als die stuk is.
2: Ik denk benzine.
0: Oké, gaan we daar zo meteen voor spelen, Nanda. Ik spreek je zo.
2: Ja, is goed.
0: Over 6 minuten. Nieuwe ronde van de 10 voor 10.

0: and always. Zometeen nog muziek van Bob Marley, Buffalo Soldier.
1: De 10 voor 10.
0: Na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Nanda. Ze is moeder van onder andere een zoon van 7 en een dochter van 9. En die gaan allebei meedoen aan de autocross. Vind ik heel stoer. En het geld wat ze eventueel wint, dat gaat naar benzine. Want ja, die rondjes die rijden zichzelf niet, hè Nanda?
2: Nee, klopt.
0: Eens even kijken hoeveel benzinegeld je gaat verdienen. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord 10 euro. Dus zo zijn maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een automerk, noem ook echt een automerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Is dat duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Fijn, mooi. Dan beginnen we met vraag 1, Nanda. Hoe heet het spelletje waarbij je in 9 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 moet invullen?
2: Sudoku.
0: Dat is goed, 10 euro. Vraag 2. Wat heb je nodig aan de auto om een aanhanger of caravan mee te kunnen nemen?
2: Trekwerk.
0: 20 euro. Vraag 3. Deze maand is een bekende zeilwedstrijd in Friesland bezig. 14 Friese schepen strijden in meerdere wedstrijden om de winst. Maar hoe heet deze traditionele zeilsport?
2: Skieltjes, nog iets.
0: Net niet. Maar je zat in de buurt, skutjesielen.
2: Ja, dat, ja.
0: En dan zeg ik het nog steeds niet goed. Volgens mij moet ik zeggen skutjesielen. Maar goed, ik kom ook niet uit Friesland. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 4. Van welke fabrikant is de PlayStation?
2: Sony.
0: Oh, dat is je goed. 30 euro. Vraag 5. Wat is het kleinste land ter wereld?
2: Hawaii.
0: Nee, dat valt onder Amerika zo uit mijn hoofd. En Vaticaanstad.
2: Oh ja.
0: Ja, dat is een land in Rome. Ja, dat is echt mini. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Wat is de voornaam van de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima?
2: Amalia.
0: 40 euro. Vraag 7. Van wie zijn de Joe hits Buffalo Soldier en Three Little Birds?
2: Geen idee.
0: Zeg iets.
2: Nee.
0: Nanda! Wat jammer! Had een artiest genoemd. En bij voorkeur dan Bob Marley.
2: Ja.
0: Ja, je hoort het me net misschien nog zeggen. Bob Marley en Buffalo Soldier hoor je zo meteen.
2: Ja, klopt.
0: Helaas, je staat op 0 euro. Maar we hebben nog 3 vragen te gaan. Ik hoop dat je ze alle 3 goed hebt. Want ik wil wel nog even iets van een lekker bedrag weggeven. We gaan naar nog een muziekvraag. Ik hoop dat deze jou wel ligt. Welke Achterhoekse band scoorde in 1977 de rockklassieker Oerend Hart?
2: Normaal.
0: Ja, kijk, dat is lekker. Weer op een tientje. Vraag 9. In welk bordspel probeer je met coördinaten de schepen van je tegenstander te raken?
2: Scheepslag.
0: Wat zei je?
2: Scheepslag.
0: Scheepslag. Ja, kijk even naar de jury. Die rekent het fout. Ik heb echt een hele strenge jury vanavond. Mm. Het is niet scheepslag, maar zeeslag. Ja, ik vind het flauw van de jury, maar goed. Je blijft staan op een tientje. Laatste vraag, Nanda. Vraag 10. Hoe heet de vriend van de pop Barbie?
2: Ken.
0: Ken, ja. Dan is het zo jammer dat je tussendoor je geld verliest.
2: Ja.
0: En dan eindig je met 20 euro. Maar ja, ik blijf het zeggen altijd. Een paar minuten geleden had je nog niks.
2: Daarom.
0: En nu loop je zo toch met 20 euro verder de avond in. Ik wens je alvast heel veel plezier met de autocross over een paar weken. En gooi je lekker vol die kar met de benzine, hè?
2: Ja, gaat maar een beetje in, gelukkig.
0: Oh, dat scheelt, dat scheelt. Kan je een paar rondjes rijden, heel mooi.
2: Daarom.
0: Dan tot later.
2: Doei.

0: Met al die lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Je was zo Bryan Adams en Mel C, When You're Gone. Ook Survivor komt eraan, net als Madonna, Open Your Heart.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis. Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
9: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is de avond van Joe.

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
3: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: heleboel verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is de avond van Joe.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
1: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
0: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Dit is
13: het nieuws van 12 uur.
14: Goeienacht. Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. Het weer van Weer Online? In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.